0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Want jij bent het perfecte recept. En vandaag ben ik de chef. Ja, je maakt me helemaal gek.
1: En deze week is Veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers.

En op de hoek op nummer 1, daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat hij dameskapper is, denken de meesten dat het een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar in zijn

twee woont een mevrouw, ze leest privé. En weekendstory ook nog mix. Ze denkt, zo blijf ik bij, zo mis ik niks. Ze kent de vrouwen van de Sjaar en de problemen van prins Klaus. Het doen en laten en zelfs de gaten in de kousen van

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden.
3: Yes.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dat klinkt goed, dankjewel. En goedemorgen allemaal, het is 6:02. Dan zijn we weer met de ochtendshow Marcel in de Morgen. We staan op punt van beginnen, zeg maar. En het zou leuk zijn om even wat van je te horen op dit vroege uur. Wie is er wel bij, wie niet? Wie zit in de bouwvak, wie niet? Of andere toestanden. Je hoeft natuurlijk helemaal niet een bouwvak te hebben, zoals wij. Dat hebben wij ook niet. We zitten er ook gewoon tot 10 uur vanochtend. Met verkeersinformatie, onder andere van de ANWB. Er is een afgevallen lading gemeld op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Dat is bij Valkenswaard, daarom is daar de oprit gesloten. En op het spoor gaat het niet goed. Tussen Annapolona en Den Helder, daar rijden tot 11:15 geen treinen. Dat komt door een defecte bovenleiding.
1: Nou, Marcel de Vries.
3: Troubles in Paradise. Hè? Die net zo'n goedkope ticket gekocht, kun je rijden. Zometeen Donnie en Vroger, over een bon gepakt gesproken. Hoor je zometeen Wolter Kroes ook en Roet du Soleil.

0: We zijn voorbij de start, maar we zijn nog niet aan het eind van het begin.
1: Het is tijd, Marcel in de morgen.
2: Sterren NL.
3: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: en Vroger. En ik heb die bom gepakt. Hey.
1: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
0: Ja, wel lekker bak koffie, hè? Hard of zacht. Misschien heb je die koffie wel nodig en heb je die harde plaat nodig om wakker te worden. Of juist een zachte, omdat je denkt van nou, doe nog maar eventjes rustig aan. Dat zou kunnen. We doen even een peiling aan het begin van het programma, dat weet je. De keuze tussen hard of zacht. De zachte plaat van vanochtend is een liedje van Kenyon, Mooi Volendam.
2: Mooi, ja. Volendam.
0: Gewoon lekker meezingen.
2: Met je zit op aan de
0: hoog. Wayback woensdag is het.
2: En de vissers die voor dag en dag uitvaren.
0: Heb je hier zin in, stuur het woordje zacht in de app. Dan heb ik nog een harde en dat is, nou ja, niet een extreem harde, maar het is een lekker liedje van Bertus Tiger Pipe.

0: vakantietijd natuurlijk, ja. Laat het weten in de app, waar heb je het meeste zin in? Wordt dat een zachte van Canyon, Mooi Volendam, of wordt het een harde van Bertus Tigerpipe? En Zuipen in Spanje, die kwam eigenlijk de aanleiding van het appje van René van Binsbergen.
1: Hey clubpie, goedemorgen Marcel, goedemorgen. Ik ben natuurlijk alweer vroeg in de veren om de grientjes te maaien. En het is hier heerlijk rustig nu. Ik dacht voor de dinsdag en voor mijn broeder die op vakantie is.
0: Ja.
1: Eentje van Bertus Tigerpipe, ja. Verzuipen in Spanje.
0: Ach, zie je wel.
1: Ik zou zeggen, doe rustig aan, dan doe ik dat ook.
0: Ja.
1: Afknijpen en droog zwaaien.
2: Als de werkdag is begonnen.
0: Dankjewel René. En je

0: Ja, la. SterrenL Radio, NPO SterrenL is het in alle volledigheid. Ik moet zo meteen nog even een liedje draaien voor Bink. Want Bink die zegt, morgen Marcel, ik ben weer heerlijk onderweg naar een mooi weekend Zwarte Cross. Heb jij nog een mooi piratenplaatje? Of iets van dialect / boerenrock? Super, Titon.
1: Titon, kerel.
0: Ga ik zo meteen even voor je fixen. Dat komt eraan. Wouter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, ben je ver weg, Wouter?
2: Oh, ik zit te ver weg.
0: Je zit weer achter in de zaal.
2: Sorry.
0: Ja, maakt niet uit. Jij zit in Hilversum.
2: Ik zit in Hilversum.
0: Hilversum. Marcelo hier vanuit het Hoge Noorden, vanuit Dokkum. Is bij jou ook bewolkt of niet?
2: Ja, nog best wel.
0: Wel, hè? Ja. Zou ik vandaag een beetje een tussendoordag zijn, even goed zeggen. Tussendoordag. Als in, zo tussen de mooie dagen in. Want gisteren was best wel mooi weer.
2: Gisteren was prima, ja hoor.
0: Ja. En vandaag even een beetje bewolkt en het kan hier en daar nog een beetje regenen vanochtend.
2: Oh ja. En morgen wordt het beter dan?
0: Dan wordt het beter, ja. Oh. Ja, richting het weekend wordt het beter.
2: Heerlijk.
0: Ja, en zaterdag wordt de mooiste dag van de week. Dus dat is lekker als het in het weekend valt. Heerlijk.
2: Top.
0: En misschien wel in je vakantie, als je zit te luisteren. Wij zijn er nog niet aan toe. Jij bijna, denk ik, Wouter, dikke week nog, jongen.
2: Een dikke week, ja.
0: Ja. Nou ja, een dikke week. Anderhalf ongeveer. Ja,
2: ja zoiets, ja.
0: Ja, je moet het ook niet. Dat doen mensen vaak, hè. Dat we het dan toch ergens korter maken dan dat het is.
2: Ja, maar dat is toch wel lekker.
0: Omdat men wil.
2: Ja.
0: De wil is groot.
2: Ja, en dan voelt het gewoon dichterbij.
0: Dat is het. Nou, het is ook hartstikke dichtbij. En ga je nog gelijk weg, of?
2: Nee, ik heb nog eerst nog genoeg te doen. Ik ga 12 augustus pas weg.
0: 12 augustus?
2: Ja, naar Spanje.
0: Dat is een beetje dezelfde periode dat ik misschien nog wegga. Ik heb nog steeds niks gepland.
2: Nou, nee. Lekker last minute.
0: Ja, dat wordt het ook. Ja, zoon lief was gisteren even bij me en die zei van, gaan we ook nog weg? Ja, ja, ja, ja. Ik zei, we gaan sowieso wel weg. Misschien wel een dagje. Of we gaan een week weg, maar ik zei, waar we dan naartoe gaan, ik heb geen idee.
2: En had hij voorkeuren?
0: Nou, hij wil wel naar het buitenland, zegt hij.
2: Oké. Okay, nou.
0: Maar ja, ik zei, ja, de portemonnee moet er natuurlijk ook allemaal toelaten. Ja. Ja. Ik gun het hem van harte. En mezelf ook wel een klein beetje, maar hem meer. Ja. Maar ja, we moeten even kijken. Ja, komt zoals het komt.
2: Precies, stof tot nadenken.
0: Ja, dat sowieso. Vanaf 1 september mogen Franse kinderen onder de 15 jaar geen nieuwe social media accounts meer aanmaken. Op bijvoorbeeld TikTok en Instagram, dat lezen we vanochtend. Ook moeten oude accounts vanaf volgend jaar offline. De Franse overheid die wilde zo de gezondheid en de nachtrust van jongeren beschermen. Doen de sociale mediabedrijven niks, dan krijgen ze flinke boetes. Dat is wel een ding, hè? Tot 15 jaar, zeg.
2: Ja, ik denk dat je, als je het nu aan 14, 13, 15-jarigen zou zeggen, dat ze toch even zouden schrikken.
0: Ja, denk ik wel. Nou moet ik zeggen, want nee, we hadden het net even over mijn zoon. Die is 13 nu net geworden.
2: Mm-hmm.
0: En die doet in principe helemaal niks met Instagram, TikTok. Nou, Facebook al helemaal niet.
2: Nou, dat is heel goed.
0: Daar doet hij niks mee. Hij heeft dan wel YouTube. Daar kijkt hij wel veel filmpjes.
2: Oh ja.
0: Maar schaart dat dan ook onder de social media? Denk het wel, hè?
2: Ik denk dat ze dat wel onderscharen, maar...
0: Ja, ik denk dat social media als in contact leggen met elkaar. Ja, doe je dat ook via YouTube? Iets minder natuurlijk. Dat is meer kijken.
2: Ja, dat is inderdaad meer consumeren dan dat je echt...
0: Precies. Mooi woord, consumeren. Ja, mooi. Ja. En op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd wegens sjoemelen met afstand of hun bepakking. Afgezien van een reanimatie bij de start verliep de dag prima. Door het relatief koele weer zat de sfeer er onder de wandelaars goed in. Jeetje zeg, een reanimatie al bij de start.
2: Ja,
0: wat erg.
2: Dat is wel heftig inderdaad.
0: Dat had dan nog niks te maken met de inspanning, lijkt mij.
2: Nee, dat ik weet niet waar het mee te maken had.
0: Misschien een beetje spanning dan.
2: Dat zou wel kunnen.
0: Ja, jeetje man, dat is toch heftig. Als je dat meemaakt, zoals aan het begin van zoiets. Heb je nog steeds, als je dit hoort allemaal, dat je er zin in hebt?
2: Ja, ik wil er nog steeds van doen. Maar ik zou niet sjoemelen.
0: Nee, maar dat is
2: toch zonde.
0: Nee, dat is hetzelfde. Kijk, ik fiets nog wel eens de fiets Elfstedentocht.
2: Mm-hmm.
0: Dat is ook een tering en rijden natuurlijk. 235 kilometer fiets is dat. En dat heb ik nu 4 keer gedaan. En ja, dan, ik ken ook wel wat routes, zeg maar, die korter zijn. Dus daar zou je binnendoor kunnen.
2: Ah, dat
0: is... Maar ja, dan toch, ik denk, als je dan bij de finish bent... Dan zit je daar niet lekker. Want dan denk je, ja, ik heb hem wel gereden. Ik heb het kruisje gehaald. Want ja, je moet die stempeltjes halen. Als je die maar hebt, dan heb je hem gehaald.
2: Ja.
0: Maar ja, je zit toch niet lekker, lijkt me, toch?
2: Nee, je wilt toch gewoon volledig voldaan en zijn en volledig trots op jezelf kunnen zijn.
0: Nou, dat. Ja, waarom zou je sjoemelen?
2: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Maar heb je een, want er staat ook bij van je moet een bepaalde bepakking. Hoezo bepakking? Moet je een x aantal kilo's mee hebben? Dat is toch helemaal niet verplicht?
2: Nee, volgens mij niet. Maar ik moet even kijken.
0: Dus wel bij, militairen doen dat wel met bepakking.
2: Oh ja, degene die dan nu gedisqualificeerd zijn, dat ging dan om twee militairen. Die minder dan de vereiste 10 kilo bij zich hadden.
0: Oh, zo, kijk. Die moeten een bepakking inderdaad mee hebben.
2: Ja. Zij wel.
0: Ja.
3: Marcel in de morgen.
0: Alright, wij zijn begonnen. Laat ons snel even weten in de app waar je zin in hebt. Een zachte of een harde? Zachte van Canyon, mooi Volendam. Of een harde van Bertus Tigerpipe in Zuipen in Spanje. Vandaag eerst bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag dan breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Ik hoorde net piraat, boerenrok, dialect. Ja.
3: Dames en heren. Ik zeg oeh.
4: Hallo, ik ben Benny Olink en Marcel.

0: voor één keer. Op Sterren NL 7 voor half is het. En... wordt het hard of wordt het zacht? Zacht is vanochtend. Mooi Volendam van Canyon.
1: Met je zee tot aan de horizon. En de vissers die voor dag en dauw uitvaren.
0: Daar gaan ze weer. Die gaan voor dag en dauw uitvaren. En dan gaan ze de netten lekker uitgooien. Waarom ook niet. En de harde, dat is een liedje van Bertus Tigerpipe. Die doet niet veel behalve zuiver.

0: Ja, laat maar even weten in de app waar ik het meeste zin in heb. Wordt dat een zachte van Canyon of een iets hardere? Het is niet keien, het is loeihard. Nee, dat is niet. Bert de Steigerpipe, laat het maar weten in de app. Hallo?
1: Marcel?
0: Ja.
1: René, die was bezig van plaatje voor de dunsdags. Ja. Maar vandaag is het woensdag, had ik toch gedacht. Jij hebt ook niet echt opgelet, hè?
0: Nou, dat zeg jij. Dankjewel, Raymond. Doe eens even aardig, zou ik zeggen. Want ik heb wel opgelet. Ik heb wel gehoord dat hij dinsdag zegt. Maar hij heeft dat echt vanochtend gestuurd. Dus ik denk dat René een beetje in de war was en ik niet, Raymond. Dus even eer wie eer toekomt. Voordat je mij hier op de vinger stikt. Dat mag, hoor. Dat mag best regelmatig, want ik doe ook wel eens wat fout. Dat doen we namelijk allemaal, weet je wel. Daarvoor zijn we mens.
2: Dat maakt je zo menselijk.
0: Dat maakt je zo menselijk, Wouter. Dat zeg je helemaal goed. Helemaal goed. Twan, goedemorgen.
3: Marcelleke, ouwe pentiebeuker. Goedemorgen. Hey, Marcel.
0: Ja.
3: Vandaag, woensdag, lekker breekje week. Hopla. Hey, nog 2,5 dag. Want anders ga ik vanuit. Vrijdag zal het niet veel meer worden namelijk. Net voor de vakantie, maar dat is standaard denk ik bij de meeste mensen. Iedereen
0: fijne
3: werkdag en
0: adjo! Ja, adjo. En hoop ik wel dat na de vakantie de verbinding wat beter is, Twan. Want jij zit bijna achter in de bus, als ik het zo hoor. Niet normaal, zeg. Of in de auto. Pablo is ook bij, goede vriend Pablo. Daar is hij.
4: Morgen. Ik ben van Wimmeldingen naar Goes Eilands fietsen om te gaan werken. Een beetje schilderen vandaag. Gerard, tot dadelijk. Marcel, draait een mooie van Koos Albers. Dankjewel, doei.
0: Jo. Ik hoor Koos Albers en hij fietst vanaf Wemeldingen. Dat hoor ik ook en hij gaat vandaag even schilderen. Maar hij fietst in de wind op.
2: Ja, van Wemeldingen naar Goes hoor ik.
0: Ah, naar Goes. Van Wemeldingen naar Goes. Nou, dan moet je natuurlijk nog wel een klein eindje trappen.
2: Ja, is een stukje.
0: Even een stukje, zet hem op. Dan hier Brian. Dag Brian.
5: Morgen Marcel en Tina.
0: Nee.
5: Nog 2 dagen werken en dan 2 weken vakantie. Oh, wat lekker.
0: 2 weken vrij, lekker. Kijk, dat is eigenlijk wel ideaal, 2 weken.
2: Ja?
0: Ja, 2 weken. Kijk, weet je wat het is? Met, ik kreeg die vraag ook. Wil jij niet 4 weken, Marcel? Want jij hebt best nog wel dagen staan van vorig jaar. En dan aan elkaar gekoppeld 4 weken. Toen zei ik, nee, dat gaan we niet doen.
2: Dat is te lang.
0: Ja, dat is te lang. Want ik ben het liefst ben ik met 2 content. 3 kan ook nog. Begin ik wel wat te vervelen. Ik zei, bij de 4e week, daar haal ik kattenkwaad uit. En dat zei mijn leidinggevende bij Avrotros. Van de radioafdeling. En toen zei hij, ga je kattenkwaad uithalen? Wat ga je doen dan? Ja, ik zei dan, ga hij dat in de 4e week geheime zender aan staat? Hij zei, dat moeten we niet hebben. Dan doen we 3 weken.
2: Ja, beter.
0: Dus dat is het geworden uiteindelijk. Ja, ik moet wel plaatjes draaien.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dat moet gewoon doorgaan, vind je niet?
2: Ja, dat vind ik wel.
0: Daarom. Jesper, goeiemorgen.
6: Marcelleke, Wouter, Kluppie, goeiemorgen. Ja, mensen, het is woensdag.
0: Ja.
6: En de woensdag, die breekt altijd zo lekker de week. Vandaag wel iets minder weer, een beetje ja, regen lijkt wel. Ja, dat is wel minder. Maar goed, je kan niet altijd warm weer hebben.
0: Nee.
6: Mensen, maak er een mooie dag van. Werk ze. En ciao de bako.
0: Ciao de bako. En dankjewel. En een mooie dag vandaag. Ik zat even een beetje in de tussentijd te peilen wat het is geworden. Ik zag ook heel veel zacht, maar... De overhand heeft toch de harde plaat gekregen vandaag. Dat is het liedje van Bert de Steigerpipe met Zuipen in Spanje. Dat gaan we doen. Zometeen wil ik nog wel even aankaarten. Hebben wij ook ruimte voor de showfies, zoals wij altijd zeggen. Tenminste, dat zegt Tini altijd. En wij kopiëren dat maar even, copy-paste. En trekken dat er maar even door. En zometeen doen we een truckerstrack. Welke plaat, welke truckerstrack zou je het zometeen willen horen? Mag je nu doorgeven in de NPO Luisterapp. Leuke truckerstrack. Kom maar door. Doen we even Zuipen in Spanje. Nou ja, muzikaal dan.

0: Shaq en Baco in Monaco. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen hier voor de woensdag. De woensdag van 22 juli alweer, jongens. Komen leuke verzoekjes binnen voor de truckerstrek. Gaan we zo meteen wel even wat mee doen. Gaan we even wat voor draaien. En als je suggesties hebt, mag je ze altijd even insturen. Komen nog andere leuke verzoekplaten binnen. En we hebben de lijn, die lijn die open gaat voor...
1: Vroege vogel.
0: Voor een vroege vogel. En jij bent een vroege vogel als je dit hoort. Want op dit belachelijke uur, ja, je mag jezelf best wel een vroege vogel noemen voor 7 uur. Dus laat je horen, ook even bij ons in de app, in de NPO Luisterapp, met...
2: Je voornaam.
0: Nou, je voornaam, dat is het enige. Dus je hoeft alleen maar een appje te sturen met je voornaam. Dat is eigenlijk je roepnaam. Voornaam, roepnaam, die stuur je even in de app. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Als je zo meteen eruit komt, dat zal zijn over een kwartiertje... dan ben je onze vroege vogel. Krijg je wat leuks opgestuurd en mag je nog een favoriete plaat aanvragen ook. Dus doe je best. Vragen eerst bijvoorbeeld kans op een bui. Vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. En dan is het inmiddels 6:45.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid... en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht... maar is daar later op de avond overleden. Ai. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden.
0: Jeetje, heftig. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met de volgende files. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar heb je kwartiertje door wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is daar dicht. En een ongeluk op de A35 Enschede-Zwolle tussen Wieren en de Salland-Twente-tunnel. Staat geen vertragingstijd, wel de file 4 kilometer... En de N35, dat is Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal-Oost en Vierde-West. Door dat ongeluk een afgesloten weg. Succes onderweg. Nou, zometeen dus vroege vogel. Meld je maar even aan met je voornaam, je roepnaam in de app. In onze NPO Luister-app. Wel even het juiste kanaal doen, jongens, van Sterren NL. Truckerstrekje onderweg. Ja, en heel veel goede muziek. En ik snap dat wel. Het is woensdagochtend. Het is nog vroeg. Misschien ben je nog een beetje zoekende.
4: Ik zoek de motivatie.
0: Dat je
4: ik
0: nog niet gevonden hebt. Waar is de motivatie?
4: Ik zoek de motivatie.
0: De
4: motivatie.
0: Nou, ik heb hem.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: En misschien gaat dit helpen. Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.
5: NPO.

0: Westie Bronkhorst. Ciao, ciao.
1: Vroege vogel.
0: Ja, wij doen zometeen een vroege vogel in de uitzending halen. En die vroege vogel, die heeft nog geen naam bij ons. Nee. Dat kun jij namelijk nog worden. Als je even een appje stuurt met daarin alleen je voornaam. Dus je roepnaam, die willen we graag even in de app. Dus je denkt, ja, wat gaan jullie dan op willekeur? Gaan jullie op letter iemand uitzoeken? Nee, dat is gewoon een beetje ezeltje prik op het scherm, is dat, Wouter, hè?
2: Ja, het is gewoon at random.
0: At random. Yes. Dus dat gaan we zo meteen eens even fixen. Dat at random iemand eruit zoeken. Maar de box staat nog even open. Je kan nog even je naam erin keilen. Even insturen dus met een tekstberichtje. Je voornaam. Even horen hoeveel boterhammetjes er nog zijn bij Wim. Want die is volgens mij deze week voor het laatst. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel. Wouter, clubje. Leinertje, Zellewellem en iedereen die vergeten ben. 30 boterhammen. 2 met ham en 2 met lekkere oude kaas. Ik weet dat je ervan houdt, Marcel. Ik wens iedereen een hele fijne woensdag toe. En ik zeg, de show must go on.
0: Nee, dan moet hij denk ik nog 1,5 week.
2: Dat denk ik ook, ja. 30 boterhammetjes.
0: 30 boterhammen nog wegwerken voor vrijdag wordt een beetje lastig.
2: Moet doorreten.
0: Sorry Wim, ik had jou iets eerder naar je vakantie willen hebben. Niet dat je niet gezellig bent, maar ik gun het je. Dat is het. Ja, nee, ja, dat laat dat voorop staan. Ik gun iedereen zijn vakantie.
2: Zeker, nee.
0: Ik hoop dat iedereen ook een leuke vakantie heeft. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat je wel... Je ziet het ook nog wel eens van die rampvakanties op televisie.
2: Ja.
0: Ja, toch? Dan hebben ze hulp nodig onderweg. Hoe heet dat ook alweer? Wie komt dan ook alweer? Hoe heet dat programma?
2: Oh, Rob Geus.
0: Rob Geus van de Smaakpolitie, ja.
2: Van de Smaakpolitie, ja. Met zijn lange witte jas, ja.
0: Ja, precies. Maar dat is toch ook dat je... Dan heb je eindelijk vakantie, dan ben je ergens... En dan kom je in een of andere vervallen paradijs.
2: Ja, dat is vreselijk.
0: Ja, toch?
2: Ja, ik heb altijd wel, als ik de programma's van Rob Geus kijk... dan ga ik zelf, word je een beetje vies van alles.
0: Oh ja, krijg je kriebels van?
2: Ja, dus dan ga je, als je dan op een nieuwe, bijvoorbeeld op vakantie komt... en je bent in een nieuw zo'n huisje... Ja. Dan ga je ook even met je vingers over die tv... om te kijken of er allemaal stof op ligt.
0: Echt? En,
2: ja, ik doe dat wel.
0: Maar dat moet je niet willen, joh.
2: Nee, dat moet je inderdaad niet willen.
0: Nee, dat moet je niet doen.
2: Kun je beter doen als je weggaat.
0: Ja. Ja, ik kan dat prima handelen. Ik heb wat dat betreft wel in vieze omstandigheden ook gewerkt.
2: Oh ja.
0: Ja, ik heb natuurlijk 6-7 jaar bijna onder de vloer gelegen met isolatie.
2: Oeh,
0: en je wil niet weten wat je onder de vloer tegenkomt,
2: nee,
0: hoor.
2: Nee, dat is ook smerig.
0: Sommige mensen die maken daar een paradijs van. Dat is echt waar. Sommigen die hebben echt een hele mooie ruimte.
2: Ja.
0: Maar er zijn ook smeerlappen tussen. Of, zonder dat ze het weten, dat ze een lekkend riool hebben. Ja, lig je dan.
2: Godverdamme.
0: Ja, dat soort dingen. Dat soort toestanden. Van alles wel meegemaakt.
2: Bah.
0: Ja, ik heb één keer nog één kleine anekdote. Was ik bij een... Want wij deden schelpenisolatie aanbrengen onder de woning.
2: Mm-hmm.
0: En dat gaat met heel veel geweld. Want dat komt met heel veel druk komt het door zo'n slang heen, zeg maar.
2: Ja.
0: En die slang moest ik sturen onder de woning. En toen zeiden die bewoners, die zeiden... Ja,

0: Wilt u wel oppassen, waren wat oudere mensen. We hebben namelijk beneden in de kruipruimte gaat er een draad, dat noemen ze een ringleiding, voor het gehoorapparaat.
1: Huh?
0: Ja, dat, ik kende dat ook niet, maar dat schijnt dat, met draden. Onder de, nou ja, heel dun draadje was dat.
1: Oeh.
0: En ik dacht al, dit komt niet goed.
1: Nee, dat...
0: Dus ik zei al, ik ga mijn best doen, maar ik kan niks beloven. Nou, dat was echt binnen 5 minuten had hij... ik weet niet of het een meneer of mevrouw was, dat lang geleden. Maar die had geen gehoorapparaat meer.
1: Geen signaal meer. Oeh.
0: Geen signaal meer. Het was een mooi rustige dag daarna.
1: Lekker rustig, ja.
0: Dat is echt gebeurd. Helemaal kapot.
1: Oh.
0: Ik heb nog gewaarschuwd. Ik zei, ja, dit is op eigen risico, want dit gaat wel met geweld. Nou ja. Anyway, dus dat gezegd hebben, hè. Hier Gerrit nog even, die zegt morgen Marcel vanuit Zeeland. Eempies een dagje rondtoeren in deze hoek. En daarna weer gauw naar Zwolle voor Breek de Week. Kun je zo nog, en er staat biertjes staan met een emoticon achter. Kun je zo nog even een plaatje van de 3J's draaien? Alvast bedankt en werk ze. Oeh, dat wil ik wel even doen. Maar wat zullen we dan doen van de 3J's?
1: Zo,
0: Ja, goede vraag, hè?
1: Geloof in het leven vind ik altijd mooi.
0: Hebben we van de week al gedraaid?
1: Dit is zo'n dag.
0: Oh, weet je wat er mooi is?
1: Nou.
0: Oh, sorry dat ik even inbreek. Man in de Spiegel.
1: Man in de Spiegel.
0: Ken je die?
1: Nee.
0: Dat is met de Vlaming Bart Hermans.
1: Oh.
0: Ja, dat is echt een super liedje. Man in de Spiegel.
1: Ik ben benieuwd.
0: Die ga ik zo meteen even erin pingelen naar de truckerstrek. Want de truckerstrek van vandaag is ook bekend. Heel veel is ingestuurd. Dankjewel allemaal. Tabi heeft hem vandaag en die komt met de suggestie of Auk en Ellen even de eten in kunnen gooien. Auk en Ellen komen uit het noorden van het land en die hebben hele leuke liedjes gemaakt, deden heel veel feesttenten op de kop spelen en zij brachten ook een truckerstrekje uit, altijd onderweg. Overigens nog wel een paar meer hebben ze uitgebracht, maar dit is wel een hele leuke. Die gaan we doen voor de truckerstrek. Voordat we die erin keilen, nog even één keer de melding dat je zometeen dus in de uitzending kunt komen, een prijsje kunt winnen. Een plaatje kan aanvragen. En dan moet je even melden bij Wouter met...
1: Met je voornaam.
0: Nou,
1: moet lukken.
0: Dat is zo easy peasy.
1: Ja.
0: Lemma squeezy. Dat kun jij. Doe je best.

0: het genieten.
1: Wat is dit een ondergewaardeerd nummer. Dit is fantastisch. 3J's, Bart Herman en Man in de Spiegel. En man. Ik heb hem even toegevoegd aan de Marcel in de Morgen playlist op Spotify. Ja, ik vind dit echt namelijk een Marcel in de Morgen liedje. Deze, die draai ik nog met enige regelmaat. Dit is zo'n fantastisch liedje met Bart Herman. Dus uit België.
2: Ah.
1: Allee, amai.
2: Kijk eens gewoon.
1: Ja, schoon hè.

0: Ja, Wouter, wie hebben wij aan de lijn eigenlijk?
1: We hebben aan de lijn Remco uit Overloon.
0: Hey Remco, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Remco, Overloon bij Venray / Boxmeer.
2: Ja, klopt. Daar kom ik al vandaan, ja.
0: Ja, onderin Nederland. En wat ben je aan het doen? Wat is jouw professie?
2: Ik ben verrekermachinist en wij zijn op het moment bezig in Zevenaar, achter Arnhem, om processierupsen te ruimen.
0: Te ruimen? Processierupsen? Ja, ben je dan ook helemaal ingepakt?
2: Nee, ik zit lekker warm in de cabine.
0: In de cabine, dus ze doen jou niks, die processierupsen?
2: Nee, mij niet.
0: Nee, want wat kun je dat uitleggen? Wat doet de processierups?
2: Ja, daar word je niet vrolijk van als je die op ook krijgt.
0: Nee.
2: Ik kriebel ook.
0: Nee, dus die dingen moeten weg, die moeten geruimd worden. Hoe doe je dat dan?
2: Ik heb een mannetje in mijn werkbak zitten.
0: Ja?
2: En een stofzuiger.
0: Hè?
2: En die zuigen ze op en die stoppen wij in bakken.
0: Dat meen je niet.
2: En dan, die bakken die kunnen maar één keer dichtgemaakt worden en dan worden ze kapot gemaakt.
0: Dan worden ze kapot gemaakt of gaan ze dood door verstikking?
2: Ja, of verbrand of net wat.
0: Verbrand. Je kan die bomen waar ze in zitten gewoon ook in de fik steken. Dan ben je er ook vanaf.
2: Ja, dat is net zo handig. Dat scheelt ons
0: wel
2: werk.
0: Dat scheelt wel werk. Of ja, wat moet je er anders mee? Ja, opzuigen. Maar er staat letterlijk iemand in de bak bij jou met een stofzuiger.
2: Ja. Ik heb gewoon iemand in de bak staan met een stofzuiger vast. Met zijn industriële stofzuiger.
0: Ah, oké. Een industriële stofzuiger. Het is niet zo eentje die wij thuis hebben.
2: Nee.
0: Dus een grote jongen. En dan wordt het opgezogen, gaat de bak in. En waar gaat die bak naartoe dan?
2: Die brengen wij weer mee terug als we er een aantal vol hebben. En dan gaan ze naar de Nationale Bomenbank in Elsdorp.
0: Oh, jezus, daar, wat bijzonder.
2: Ja, dat is heel apart werk.
0: Ja, dat is het ook, ja. Maar je bent gewoon verrijker machinist. Nou ja, gewoon tussen haakjes als in, dat is je het beroep. En nu ben je hiervoor ingehuurd, zeg maar, voor deze klus.
2: Ja.
0: Het is niet, want de processierups die is niet het hele jaar door, hè?
2: Nee. Bepaalde... Wij doen, normaal zitten wij op de bouw met de verrijker.
0: Ja.
2: Of bomen zagen of leuk. Net wat.
0: Top. Maar dit is een mooi klusje, dacht ik, Remco. Hè?
2: Ja, dat is lekker rustig.
0: Ja, precies. Er zit weinig druk achter.
2: Van.
0: Nee.
2: Ja.
0: Dat is ook zo, ja. Hey, en hoe vroeg was het wekkertje vanochtend?
2: Die ging om 4:00 vanmorgen.
0: Goedemorgen, ja. Of eigenlijk goeienacht was dat nog.
2: Ja, dat was nog net nacht.
0: Ja. Gefeliciteerd, je bent vandaag onze vroege vogel. Je mag die titel de hele dag te pas en te onpas gebruiken. Mag je roepen. Je krijgt even wat leuks opgestuurd en we gaan even een liedje voor je draaien. Waar heb je zin in?
2: Ik had zin in Cheerio.
0: Justin de Wild.
2: Zeker.
0: Gaan we regelen. Succes daar en maak er een mooie dag van vandaag.
2: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Dag Remco, hoi.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Syrsky ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, muchas gracias. We gaan eens even naar de verkeersinformatie van de ANVB. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Half uurtje, wegwerkzaamheden, rechterrijstrook dicht. Kwartiertje op de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen de Moerdijk, Havens en Klaverpolder. Kwartiertje, wegwerkzaamheden op de A16 die veroorzaken dat. De A35, daar is de weg dicht van Enschede naar Zwolle tussen Wierde en Nijverdal-Oost. En dat komt door een ongeluk. Dus 3 kilometer gemeld. En ook de N35 de weg gesloten van Zwolle naar Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West door dat ongeluk. Nou, succes.
5: Marcel de Vries.
4: Ja, met Wouter tot 10 uur in de ochtendshow. Marcel in de morgen. Ik heb zometeen de Senna voor je. Ik ga zometeen nog een liedje van Hazes draaien. Mocht je een suggestie hebben in het oeuvre van Hazes, mag je het insturen. De

0: in de ochtendshow. Marcel in de morgen. Ik kan je niet vergeten, 7:08 is het. En ik zei al, doe even een leuk liedje van Hazes insturen. Want ik heb zometeen ruimte voor een mooie plaat van Hazes. Waar heb je zin in? En nou, er komt echt van alles binnen.
1: Marcel's keuzemoment.
0: Ik maak er even een keuzemomentje van, Wouter. Vind je dat goed?
2: Ja, vind ik goed hoor, keuzemomentje.
0: Ik ga er even drie liedjes ga ik even labelen met 1, 2 en 3. Dit is nummertje 1.
3: Dit leven gaat voor...
0: Kleine jongen. Heb je dus zin in kleine jongen? Stuur je nu in cijfer 1. Akkoord. Dan heb ik hier een verzoekje van Raymond. Die wil graag Als ik jou vergeef horen. Oeh, dat is ook mooi.
3: Als ik jou vergeef, kom je dan terug.
0: Prachtig liedje. Deze label ik even met nummer 2. Nummer 2 is van Hazes, Als ik jou vergeef. En dan hebben we nummer 3. Die is voor Arjen. En ik zag ook voor Sint. Sint ja, stuurt hem ook. En niet de Sint uit Spanje. Maar Sint met dubbel N en een D. Kan jij Amor Amor even doen?
3: Amor, amor,
0: tuurlijk.
3: Amor, amor, amor.
0: Beetje love in the air. Amor Amor. Nou, laat het weten in een appje. Dit is nummer 3 overigens. Dus 1 kleine jongen. 2 Als ik jou vergeef en 3 Amor Amor. Gaan het peilen binnen nu in 2 minuten, Wouter.
2: Doen we.
0: Ja, en dan ga ik gelijk een van deze liedjes even draaien. Straks hebben we nog een battle tussen ons beiden. Ja, en wij zitten met... Ik hou er wel van om dingen gewoon openlijk altijd op zender te ja. zeggen. Maar er wordt zometeen gewerkt bij Avrotros.
2: Klopt. Ja, maar er is hier dan van alles achter mij gaande.
0: Oh. Maar er wordt iedere dag wat er gewerkt bij Avrotros, voor de duidelijkheid.
2: Zeker.
0: Er wordt altijd keihard gewerkt bij ons op de werkvloer. Maar nu wordt er echt met blote mannenklauwen wordt gewerkt.
2: Ja, nou zijn de manschappen aanwezig.
0: De manschappen, want wat wordt er gedaan? Er wordt geboord zometeen.
2: Ja, ze gaan hier zometeen boren in de studio.
0: In de studio, wat dan? Krijgen we er nog een verdieping bij?
2: Ik heb geen idee wat ze gaan doen. Of ja, ik weet het niet.
0: Komt er een afvoer? Krijgen we eindelijk een toilet in de studio?
2: Ik denk het niet.
0: Dat is wel eens lastig tussen de liedjes door, hè? Als je moet plassen, dan...
2: Ja, misschien dat ze een soort van...
0: Urinoir. Of een soort,
2: een urinoir.
0: Of zo eentje zoals je in Frankrijk hebt.
2: Die met zo'n bidet.
0: Heet dat zo?
2: Ja, ik weet niet precies wat je bedoelt.
0: Zo'n toilet waar mannen kunnen staan, waar je gewoon in de grond kan plassen.
2: Oh, dat is geen bidet. Nee, dat is gewoon een putje in de grond. Dat weet
0: nee,
2: ik niet.
0: Dat heet anders.
2: Oh.
0: Ja, dat heet... Ach, jongens, help mij eens even. Hoe heet dat ook maar weer? Zo'n toilet wat gewoon in de grond zit. En... Ah.
2: Ik ben dat zoeken.
0: Ja, zoek maar eens even. Dat heeft een bepaalde naam. Maar ja, anyway.
2: Een hudo?
0: Ja, nee, die naam ken ik zo niet. Het heet ook anders. Volgens mij heeft het gewoon een soort benaming. Anyway, ik zal even door het nieuws van vandaag heen. Wellicht dat er zo meteen nog een goed antwoord tussen zit. Als de straat van Hormuz dicht blijft door het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, dreigt er een wereldwijde recessie. Vooral Europa is kwetsbaar doordat we veel energie moeten importeren. Dat merken we al aan de hoge brandstofprijzen, natuurlijk aan de benzinepomp. Maar op termijn worden ook onze boodschappen in de supermarkt nog duurder. Recessie ligt op de loer. De Voedsel- en Warenautoriteit die vraagt Zuid-Europa-gangers om hun auto en bagage te checken op de schadelijke Japanse kever. Ondertussen kampt het Overijsselse Westerhaar al met de enorme plaag van Colorado-kevers. Colorado-kevers, moet ik goed zeggen. Die duiken daar massaal op in tuinen en op huizen nadat een nabijgelegen aardappelveld verdween. Hè? De Colorado-kever.
2: Ja, die is meegenomen, denk ik.
0: En de Japanse kever.
2: Ook.
0: Alles wat een kever is, moeten we niet meenemen, jongens. Nee. Behalve dan als je een kever als zo'n auto hebt. Kevertje.
2: Ja,
0: dat
2: ja,
0: die moet je wel meenemen, anders wordt het een beetje lastig rijden. Onze binnensteden die slibben dicht door het succes van e-bikes, fatbikes en elektrische scooters. Oh ja, dat zijn ook van die lastige dingen, die hoor je ook niet aankomen. Hoewel verkopers gouden tijden beleven, zorgen de rommelig geparkeerde tweewielers voor veel overlast op de stoep. Grote steden die grijpen nu in met strengere regels en parkeerverboden om de chaos aan te pakken. Maar het is ook wel een beetje met die leenscooters.
2: Ja, ik denk dat ze dat ook wel...
0: Dat bedoelen ze. Ja. Ah, oké. Dat zijn van die dingen die kun je met de QR-code kun je meepakken.
2: Ja, op zich handig, maar ze staan overal en ergens.
0: Ja, dat is... Ja. Maar het is wel mooi, want ik ben wel in het buitenland. Is het ook leuk als je een stad bezoekt. Bijvoorbeeld, ik ben een tijd geleden ben ik in Wenen geweest, in Oostenrijk.
2: Ja.
0: En daar hebben we toen ook zo'n scooter... Zo'n stepje.
2: Zo'n
0: elektrisch
2: step. Ja,
0: elektrisch stepje hebben we gehuurd. En kost sowieso een godsvermogen, dat wel.
2: Ja.
0: Maar dat is heel handig als je het appje hebt van een verhuurbedrijf of iets dergelijks. Dan kun je zo die QR-code scannen. En dan kun je zo dat ding meenemen.
2: Ja, dat is een hop en dan sta je erop. En dan, ja, dat is wel ideaal inderdaad.
0: Echt fantastisch. Zeker als je een beetje een stad wilt bekijken. Maar wel goed even letten op de verkeersregels. Want dat wil nog wel eens in... Het is niet overal zoals bij ons.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. Heb je dat gevonden, hoe dat nu heet, zo'n toilet?
2: Ja, nee, ik was aan het zoeken. Ja, het staat officieel bekend als een hurk toilet. Een toilet à la Turk, noemde je dan. Maar,
0: toilet à la Turk?
2: Ja, Turk met de T-U-R-Q-U-E.
0: Oh.
2: Maar ik zie er geen echt goede naam voor.
0: Nou, hey, we laten het in het midden, vind je niet?
1: Ja, zo in de morgen.
0: Het is in ieder geval een makkelijk toilet. Dat zou mooi zijn als we dat in de studio krijgen. Dan kunnen we zo even tussen de liedjes door, huppakee. Vandaag is bewolkt, kans op een bui is er. Vanmiddag breekt de zon door, dat is het goede nieuws. 18 tot 22 graden staat op het programma voor deze woensdag. We breken de week.

0: mocht je de app niet hebben, ik leg dat even heel simpel uit. Wij zijn te vinden in iedere app, store of Play Store. Hoe heet dat? Play heet dat gewoon, hè?
1: De Play Store de Play is Store. Op Android, ja.
0: Android en de andere heet de App Store.
1: De App Store, ja.
0: App Store. Nou goed, mocht je de app nog niet hebben, wij zijn makkelijk te vinden. Wij zijn namelijk onder de naam NPO Luister te vinden. Dat is een overkoepelende app van de Nederlandse publieke omroep. Want daar staat NPO voor de mensen die dat nog niet wisten. Oh, staat het daarvoor? Oh, is dat het? NPO. Dus dat zijn de letters. NPO achter elkaar. Die typ je even in. Spatie Luister. Dat is de app. En als je die op je telefoon hebt, hij is gratis te downloaden overigens. Hoef je niks voor te doen. Kost geen ene cent. En dan kun je makkelijk naar alle radiozenders luisteren van de publieke omroep. Je kan podcasts luisteren. Je kan bij ons in het kanaal kruipen. Sterren NL. Bovenin de carousel. Als je op het tabblaadje radio even drukt, dan vind je Sterren NL. Nou, dan druk je vervolgens op bericht, Wouter. En dan zie je de liedjes.
1: Dan zie je de liedjes inderdaad.
0: Dat is een beetje de verknopte uitleg.
1: Ja.
0: Toch? Dat is hem wel zo'n beetje.
1: Dat is zo. Ik zit ondertussen op Etico. Tenminste, op Etico. Dat hebben we net gezegd. We gaan zo boren. En het wordt een hels kabaal.
0: Wordt een hels kabaal?
1: Het wordt een hels kabaal.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken dan.
1: Ja, ik eigenlijk ook. Maar de meneer die gaat boren heeft gehoorbescherming op. En de rest is als een soort, ja, een soort Tsjernobyl-medewerkers gaan weggelopen van, nou, je is te veel straling, dat gaan wij niet onze handen niet aan branden.
0: Dus echt waar? Is dat zo?
1: Ja, ze zeggen, ja, ik weet niet hoe gehoorbeschermend jouw koptelefoon is.
0: Ja, je hebt al een koptelefoon, dan zet je de muziek een beetje harder.
1: Ja,
0: maar denk jij dat dat niet kan zo meteen?
1: Ja, zeker wel, want hij zegt, oh, ik ben met minuut of 10 bezig.
0: Hoe lang?
1: Een minuut of 10.
0: Oh, het is maar 10 minuten dat hij gaat boren.
1: Boren, ja hoor.
0: Oh.
1: Het zat wel mee.
0: Oh,
1: maar ik ben gewoon benieuwd hoe hard het gaat zijn.
0: Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Nou, laten we snel even de battle dan.
1: Heel graag.
0: Onze battle tussen team Wouter versus team Marcel. Wat heb jij, Wouter?
1: Ik dacht, ik ga voor Henk de Tank. Henk Wijngaard met Hey Suzy.
2: Hey Suzy, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk hier.
0: Hey Suzy, de bui is over. Nou, wellicht dat we nog een klein buitje hebben vanochtend, maar daarna is het wel, hey Suzy, de buis over, want het mooie weer zit eraan te komen. Dit is hem voor team Wouter. Het is, vandaag moet ik er wel bij zeggen, het is way back woensdag, dus dat houdt in dat we even wat oudere liedjes hebben. Henk Wijngaard dus. Dat tegenover zet ik een lekker meezingetje van eigen bodem, lekker nationaal product van The Cats.
2: Be my day, honey, be my night, if I drift away.
0: Be My Day is de tegenhanger. Het is misschien geen Nederlands liedje, maar toch.
3: Showtime.
0: Showtime met Be My Day, een van hun lekkere meezingers. Ja, laat het weten nogmaals in die handige app die wij hebben, NPO Luister. Als je hem nog niet hebt, probeer het gewoon een keer. Je kan hem altijd nog van je telefoon afgooien. Als je denkt, van, nou, dit is niet voor mij weg. Je kan het gewoon altijd even een keer proberen.
1: Ja, het is geen levenslang contract. Gewoon.
0: Nee hoor, nee, zeker niet. Je hangt nergens aan vast.
1: Nee. Dus
0: NPO Luister. Alrighty, staat hij nog niet aan, die boer?
1: Hij staat nog niet aan, nee.
0: Oh, staat hij wel gereed?
1: Ja, hij staat beneden.
0: Oh, beneden? Dus oh, je ziet hem niet.
1: Naar boven. Nee, dat is juist het ding. Ik weet niet wanneer hij gaat beginnen.
0: Oh, hij start zo meteen.
1: Ja, hij staat gewoon ergens. Hij staat nu in de kelder, denk ik.
0: Nou, doe maar even een appje sturen, Wouter, want ik ben niet bij je als het zover is.
1: Ja, ga ik doen.
0: Ben ik heel benieuwd. Alright. Zometeen meer daarover. Nieuws, weer en verkeer is ook onderweg. En in de tussentijd kun je lekker stemmen, want daarvoor hebben we gewoon een half uur tijd ingeruimd. Dit zijn Django Wagner en Sineke in de zomer. De zomer.

0: Ja, het is de ochtendshow Mars in de Morgen hier op Sterren NL Radio. Er wordt nog niet geboord volgens mij bij Wouter, want hij heeft nog niet geappt.
1: Er wordt nog niet geboord.
0: Nee, dan zou je denken, als je nu net de radio aanzet, wat is er aan de hand? Nou, er wordt bij Avrotros, of bij onze studio, zeg maar. Wij zitten met de studio in het pand van Avrotros in Hollywood. En daar wordt door de vloer heen geboord vanuit onderen.
1: Ja, vanuit de kelder gaan ze boren.
0: Vanuit de kelder. Ben je er wel eens geweest bij die kelder of niet?
1: Ik ben wel eens in de kelder geweest, maar nooit. Ik weet niet of ik er ooit echt recht onder de studio heb gestaan, maar het lijkt me wel.
0: Nou, ik heb geen idee of jij daar ooit een keer onder hebt gestaan. Dat is, je kan daar inderdaad prima lopen. Maar ze moeten daar een gat boren. Wat gaat er dan doorheen? Een kabel of zoiets?
1: Ja,
0: of?
1: Ik denk iets van een kabel. Tenminste, er zit daar waar ze gaan. Ik heb een beetje gezien waar ze gaan boren. Er komen al 80.000 kabels door de grond.
0: Dus het is ook nog heel gevaarlijk. Dus het zou best kunnen zijn dat onze uitzending zo meteen uit de lucht gaat.
1: Zo, wie weet.
0: Dat kan ook nog.
1: Dat zou helemaal spannend zijn.
0: Dan zijn we met ere vrij.
1: Dan is het ineens stil.
0: Jongens, mocht het zo meteen stil worden, is niet onze schuld.
1: Dan is er een kabel geraakt.
0: Dat zou goed zijn. We zijn aan het battelen met twee liedjes. Deze twee. Hey, Suzie, de buien. Op Wayback Woensdag. Kijk, de lucht wordt Henk Wijngaard voor Team Wouter. Maar laten we nog wat blijven. Hey Suzie, de bui is over. En Team Marcel komt met een andere meezinger. Dan moet je wel iets van de Engelse taal zijn. Of in ieder geval van de leuke meezingers. Ik zie dat Michel die heeft geappt. Hashtag anti-Engels. Nou ja zeg. Dat vind ik altijd heel ver gaan. Anti. Ik hou niet van anti. Be my day van The Cats. Ja, laat het weten, jongens. Je mag het insturen in de NPO Luister-app. Het is gratis. Wil jij nog zeggen hoe de mensen ons kunnen bereiken? Dat is misschien wel even handig.
1: Ja, via de NPO Luister-app. Ga naar het NPO Sterren NL-kanaal. Druk op bericht. Daar zie je het polletje. Dan druk je op jouw keuze en dan op bevestigen.
0: Ja, ook nog. Die moeten wel bevestigen.
1: Ja, anders moet het wel bevestigen. Dat is wel belangrijk.
0: Want anders, dan telt hij niet.
1: Okay. Dan telt hij niet. De boor is ondertussen binnengekomen. Ik dacht dat jullie van beneden naar boven gingen. Maar het wordt toch van boven naar beneden. Ja, tot van boven naar beneden. Ja, tot van boven naar beneden.
0: Oké. Okay. Nou, we horen het zo meteen.
1: Ja, komt goed.
0: Sterkte. Toi. Ja, oké. Okay. Ga ik even naar het weerbericht van vandaag. Vandaag eerst bewolkt. Er is kans op een bui of een buitje. Vanmiddag dan breekt de zon door. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Alright, gaan we naar het nieuws. Het is inmiddels 19:30 geweest.
2: Marnik Sampers met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
3: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
2: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis.
0: Jeetje. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Inmiddels een paar files in het land. De A2 onder andere Utrecht-Eindhoven tussen Empel en Sint-Michiels-Gestel. Een minuutje of 7. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 21 minuten door wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. En de A17 door die wegwerkzaamheden ook wat extra verkeer. Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Knopend Klaverpolder. Een minuutje of 20. En de A35 Enschede-Zwolle tussen Wierde en Nijverdal-Oost. Daar is een minuutje gemeld door een ongeluk. De weg is wel gesloten. Misschien denk je van, die minuut pak ik. Zou het niet doen, want die weg is dus dicht. Want dit duurt tot de middag, tot 12 uur. Is dat 22? Ja, dat is vanmiddag 12 uur. En ook op de N35 Zwolle-Enschede is de weg dicht. Daar staat 2 kilometer voor Wierden door dat ongeluk. Succes onderweg. Nog steeds geen teken van leven, Wouter, of ben je inmiddels van de radar?
1: Nee, ik ben nog niet van de radar. Maar de snoer komt naar binnen, volgens mij. Ja, ik zie snoer binnenkomen. Het begint erop te lijken.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Hou me op de hoogte.
1: Ik hou je op de hoogte.
4: NPO Sterren NL. De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, met nieuwe muziek. Prachtig liedje van Helemaal Hollands en de Titanic.

0: toch vandaag voor een ander liedje. En dat is van de Cats.
1: Be my day.
0: Be my day.
1: Honey, be my night.
0: Lekker rustig liedje dat je denkt, ach lekker man, laat mij maar even rustig mijn dag opstarten. Be My Day van de Cats. Stemmen doe je gratis in de NPO Luisterapp. Ik ga proberen eventjes contact te zoeken met Hilversum. Attentie Hilversum. Dat dacht ik al. Kun je wel praten, Wouter?
2: Ik kan op zich wel praten, ja. Maar...
0: ja.
2: Dan hoor je dit.
0: Wat, ga je zelf niet? Kun je... heb je al een tinnitus?
2: Ik heb, ja, dat scheelt niet veel.
0: Nee, ik hoor het. Nou, doe maar uit dan. Ja, ja, ik zal het even uitleggen voor onze lieve luisteraars. Ja, dit kon niet op een ander moment. Jij zal ongetwijfeld denken, ja, wat is dit voor een Peppy en Kokkie show? Waarom kan dit niet op een ander tijdstip? Ja, deze mensen, dit zijn gewoon hardwerkende mensen. Die hebben meer te doen. Dus dit paste in de agenda. En er is met ons goed overlegd, wanneer kan dat? En toen zeiden wij, ja, doe het dan op woensdag. Want dan kan ik in ieder geval rustig door radio maken zoals nu. En dan kan Wouter gewoon eventjes zijn microfoon dicht doen. Want als hij hem openzet, dan kan ik ook geen lawaai meer maken. Oh, het is inderdaad, het is heel veel. Dankjewel, Wouter. Nou, anders haal je maar even koffie, Wouter. Kom je zo meteen maar terug, joh. Ja, doe dan maar. Dat is mooi knettergek. Ik hou de boel hier wel een beetje in de lucht. Tenminste, dat probeer ik. Dat is mijn internetlijn. Dat houdt dan, komt het allemaal op de pootjes terecht. Nou, stemmen doe je nogmaals in de NPO Luisterapp. Ga ik even wat anders doen, want... ik trek er even eentje uit, mijn Marcel de Vrieskist. Even een exotisch liedje. Exotisch, geen erotisch liedje, nee.

heb ik wel. Ik draai met enige regelmaat wel een liedje uit België. Of sterker nog, op zaterdag heb ik een uurtje. Misschien heb je dat nog niet ontdekt. Maar dat uurtje dat heet het Sterren NL Piratenuur. Ik ben gek op piratenmuziek. En in dat piratenuur heb ik altijd een item dat heet de Vlaamse troef. Zo heet dat als je een mooi piratenplaatje hebt in Vlaanderen. Dan noem je het een Vlaamse troef. Nou, dan heb ik altijd even een keuzemomentje tussen twee Vlaamse troeven. En daarin zit ook met enige regelmaat wel een liedje van de Marlets. En de Marlets kennen we natuurlijk van de Tik van Ellentrik, van Mamma Mia en Marieke Doe Open, Alibaba, noem ze allemaal maar. Maar die hebben zoveel leuke liedjes gemaakt dat ik dacht, ja, ik ga er gewoon even eentje uit die vrieskist trekken die je normaal gesproken nooit hoort. Het is een bijzonder liedje, maar wel een lekker meezingetje. Het is niet heel ingewikkeld. Het gaat namelijk van Winnie Winnie naar Wat.

0: nou niet gek.
1: Ochtendshow, 9 minuten voor 8 is het. Goedemorgen, woensdagochtend. We breken de week op deze 22e juli. Misschien wel je laatste week voor je vakantie, of nog net niet. Ik zit hier nog 2,5 week voor je. En dan trek ik er ook eventjes op uit. Wouter is er nog zo'n 1,5 week. Maar nu is hij, denk ik, eventjes gevlogen.
2: Nee, ik ben er nog.
1: Oh, je bent er nog. Oh, hij is dus klaar.
2: Nou, nee, nog niet. Hij is even kleinere boor halen.
1: Kleinere boor? Ja, hij begint met de grootste.
2: Ja, ik weet het niet precies.
1: Hè? Dat is raar.
2: Ik heb er geen verstand van.
1: Maar je begint toch altijd met de kleinste, dan daarna voer je het op, zeg maar. Als
2: ja,
1: je
2: hem, of misschien een dikkere boor. Ik weet niet precies hoe het... Dat dikke, een stevige, ik weet het niet, kan ook.
1: Is het ook veel stof nu?
2: Nee, want hij heeft zo'n volgens mij is dat...
1: Water.
2: Zuigt dat helemaal zo'n waterding, ja.
1: Oh, ja. Diamantenboor is dit.
2: Dat denk ik wel.
1: Ja. Een dikke vloer natuurlijk, hè? Dikke
2: ja,
1: jongens.
2: Nee, zeker. Dikke
1: ik noem het altijd de bunker bij Avrotros waar we in zitten. Maar dat is het ook. Dus,
2: ja, dat is
1: er, zijn de, dus er moet een kabel door. Maar we krijgen nog meer kabels in de studio.
2: Ja, ik denk het.
1: Zou het tegenwoordig zeggen, alles is een bluetooth en een draadloos. Maar wij zitten met heel veel kabels nog.
2: Ja, dat is toch betrouwbaarder, hè?
1: Ja, of we krijgen een, toch een afvoertje voor iets.
2: Zou ook kunnen. Ja, het is wel de grootte van zo'n putje.
1: Ja. Oh, jawel. Ja. Dus de kans om meteen daar plassen gewoon in de studio.
2: Ja, of we kunnen golven naar de kelder.
1: Golven, dat zou ook mooi zijn. Boerengolf, heb je dat wel eens gedaan?
2: Ja, zeker. Met zo'n klomp aan de stok.
1: Klomp aan de stok en dan moet je zo'n voetbal door het land
2: stoppen. Leuk.
1: Prachtig is dat.
2: Ja, dat is mooi.
1: Boerengolf, oh, dat moeten we nog eens doen met luisteraars. Dat is leuk.
2: Zo, dat is een goed idee.
1: Dat is wel leuk, hé. Boerengolven. Ja, nou goed. Anyway, we draaiden nog, of tenminste, ik draai hier vanuit deze kleine beknopte piratenschuur. In het hoge noorden draaide ik een liedje van de Marnets met Winnie Winnie Wanna Wanna. En heel veel mensen die zeiden van, dit is een deuntje. Het lijkt wel op dat liedje van Titi Tinia, de vraag van Tinia. Ja. Nou, dat klopt ook wel, want daar is het op gebaseerd. Dat heb ik ooit gemaakt op het liedje Winnie Winnie Wanna Wanna. Maar het is niet alleen van de Marnets. Radioensemble had dat, dacht ik ook. De battle die loopt bijna op zijn einde. Help ons nog even uit de brand, jongens. Want wij willen heel graag zometeen naar de einduitslag. Stemmen doe je nog een minuutje of twee in de NPO-luisterapp. Voor liedjes Henk Wijngaard, Hey Suzy, de bui is over. Het boren is nog niet over, de bui wel. En de Cats met Be My Day. Stemmen doe je nogmaals in de NPO-luisterapp. Ja, anders dan... Maar je wilde wel bijblijven natuurlijk bij de einduitslag.
2: Ja, dat wil ik wel meemaken.
1: Ja, dat wil je wel meemaken. Maar als die boor zo meteen weer gaat boren, dan... Je hoeft er niet bij te staan, hè? Je moet niet op deze jonge leeftijd tinnitus krijgen voor de rest van je leven.
2: Nee, dat is niet te wenselijk.
1: Gun ik jou ook niet.
2: Natuurlijk. Gelukkig.
1: Doen we in de tussentijd even een prachtig liedje van de koning der piraten. Zijn naam Jannes. En dit is Dat gevoel van samen zijn. Als de...

tijd voor een liedje uit de battle. Ben je er nog bij, Wouter, of is het inmiddels... Ja, laat maar. Het is, het is geworden met 63% van de stemmen. Team Wouter. Nou ja, sympathiestem voor Wouter. Ik snap dat ook wel natuurlijk. En hey Suzie de Buis over, is het ook een gaaf liedje. Tot het nieuws van 8 uur in de ochtendshow. Marcel in de morgen. Hey Suzie.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
2: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
4: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
1: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan kijken wij nog even naar het verkeer voor dit moment. De A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen-Delft en Zaanstad Koog. Daar is de weg dicht door een ongeluk. Er staat ook een file van 2 kilometer, meldt de ANVB. En de A15 Gorkum naar Rotterdam. Daar zijn ze al wat langer bezig. Een minuutje of 21. Dat is Gorkum Rotterdam voor Alblasserdam. Komt door een ongeluk. De weg is daar gelukkig wel weer vrij. Wat wegwerkzaamheden op de A16 veroorzaken problemen. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug staat 21 minuten rechterrijstrook dicht. En op de A17 heb je er ook last van. Dat is Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Moest even kijken. 18 minuten vertraging. Dat zijn ze voor dit moment. Succes onderweg.
0: Marcel de Vries.
5: Ja, goedemorgen. Vanuit het mooie, rustige nog, Dokkum. De loop van de dag dan borrelt het hier weer van het toerisme natuurlijk. Maar dat ligt allemaal nog op één hoor.

0: Klaas, heb jij nog een sterke mening hierover?
1: Ja, ja, leuk liedje.
2: Ja hoor.
1: Damien van Os, Diamantring. Goedemorgen, het is 8:09. Op nationale of internationale, daar wil ik vanaf zijn, hangmatdag. Hangmatdag. Nou, daar kun je prima in hangen, liggen, slapen, tukken, chillen. Ik wilde er zo'n ding hebben in de tuin, maar ik heb niet zo'n grote tuin. En dat ding dat neemt zo'n... Ik heb dat even gecheckt bij zo'n winkel die het wel verkoopt. De Zweedse woonwinkel heeft dat overigens ook, daar zag ik hem. En toen dacht ik, ja, dit is te groot voor mijn tuin. Ik heb maar een postzegeltje wat dat betreft. Ik ga nog even proberen contact te zoeken met Hilversum. Nog steeds. Wat een dikke vloer is dat. Niet normaal zeg. Wouter die zit... Dat is wel mooi. Wouter die zit... Moet er ook om lachen, want het is een hels kabaal. Die zit in de Sterren NL studio. Dan zul je zeggen, waar zit jij dan, Marcel? Ik zit gewoon thuis in mijn studiootje. Lang leven de techniek, zeg maar. En, maar in de studio in Hilversum daar zijn ze momenteel bezig met een boring. Er moet een gat in de vloer komen voor technische dingen. Nou ja, dat laten we in het midden. Maar dat is een behoorlijke vloer. Maar daar zijn ze met een hele professionele zaag, zeg maar. Zijn ze, of boorzaag. Zijn ze de vloer aan het openbreken. Kon dat niet op een ander moment? Nee, dat kon niet op een ander moment. Nee. Dus dat is... Toen zeiden we van doe maar op woensdag. Want dan werk ik toch vanuit huis. Dus dan kan ik zo even doorgaan. Dan kan Wouter de microfoon eventjes dicht houden.
3: Ja, het is even stil.
1: Oh, het is nu even stil.
3: Ja, dat ben ik. Oh,
1: oh, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer.
3: Laat maar.
1: Oh ja, laat maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik heb inmiddels... zijn er ook
3: heel
1: uit...
3: Kort.
1: Heel kort. Er zijn uitgelekte beelden zijn er van Wouter. Want ik heb het even gedeeld in mijn stories. Hij heeft sinds vanochtend ook een nieuwe passie gevonden naast radio. Want het is een gek wild van radio, maar nu ook toch enige bouwkriebels heeft hij. Fotootje staat in mijn stories. Voor het geval je... Nou, misschien is het ook wel leuk voor luisteraars die denken van... hoe ziet die auto er eigenlijk uit? Kun je ook een keer kijken. Dus @Marcel van de Radio. Dus apenstaartje Marcel van de... Zeg ik dat nog steeds? Dat is ouderwets, hè? Dan klink je een oude lul. @Marcel van de Radio. Aan elkaar in de stories. Wouter met zijn nieuwe bouwpassie. Ik gun het hem van harte, al heb ik hem ook graag bij de radio, moet ik zeggen. Er worden miljarden gestoken in nieuwe medicijnen tegen Alzheimer. Maar een grote doorbraak blijft nog uit. De nieuwste middelen die kunnen de achteruitgang wel vertragen, maar ze kunnen de ziekte niet stoppen. En bovendien zijn er serieuze bijwerkingen, zoals kleine hersenbloedingen. Deskundigen die twijfelen daarom of de minimale winst wel opweegt tegen de grote risico's. Ja, dat snap ik dan wel weer, ja. En koopwoningen die waren in juni opnieuw duurder dan een jaar eerder. Maar de prijsstijging vlak de laatste maanden wel wat af. Een gemiddeld huis is nu bijna €500.000 waard. Een gemiddeld huis. Wel komt er iets meer beweging in de woningmarkt. In juni werden er ruim 8% meer huizen verkocht dan een jaar geleden. Is een hoop geld, man. Je zal een starter zijn. Holy crap. Zometeen gaan we een spelletje spelen. Tenminste, dat gaan we maar eens even proberen met onze Wouter. Hoop dat we dan zometeen over een paar minuten zijn uitgeboord. Dat zou maar een minuutje of 10 in beslag nemen. Duurt al iets langer. We spelen zometeen namelijk onze 06-roulette. Nou, tot zometeen heb je even je telefoon voor nodig en onze handige gratis app. Als je hem nog niet hebt, NPO Luister. Zo heet de app om mee te doen.

want er komt goede muziek aan. Ik heb zometeen onder andere Robert van Hemert met de Zandloopster. Vandaag eerst bewolkt, kans op een bui. Later vanmiddag breekt het zonnetje door bij 18 tot 22 graden. En dit is Diesel.

0: Robert van Hemert en Pina Colada, Zandloopster.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: Ik weet niet of, Wouter, ben je in de gelegenheid eigenlijk?
2: Ik ben op zich... Hij is even de boor aan het leegtikken.
0: Oh, ik denk dat de klok gaat. Tijd voor de lunch. Tijd voor de lunch. Het gebeurt namelijk rond 12 ook bij Avrotros. Dan gaat er iemand met een pollepel. Panden gaat hij door de pand. Oké, wat is dit nou dan? Ach, daar gaat hij weer. Ach, gezellig.

0: Dit is 06 Roulette.
1: Ja.
0: 06
1: spelen
0: roulette.
1: De 06 Roulette voor onder andere die prachtige SterrenNL Big Shopper. Zo. En andere leuke prijzen. Je kan meedoen als je het getal of het cijfertje in je 06-nummer hebt. Maar ja, goed, Wouter moet even aan het roulettewiel draaien. Dat is geen probleem.
2: Ja, dat ga ik doen.
1: Dat gaat hij doen. En dan in de tussentijd, dan, hij draait nu een While We Speak. En dan horen we zo meteen het getal. En anders dan moet hij toch maar even appen. Dit is radio maken met hindernissen. Nog nooit gedaan zo op deze manier.
2: Ik heb hem.
1: Oh, wat is het? Wat is het?
2: Een 1 en een 6.
1: 1 en een 6.
2: 1 en een 6.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja.
1: Super. Holy crap, dit is niet. Ik hoorde een 1 en een 6.
0: 06 roulette.
1: Maar let op, je moet dan wel na de 06 die 1 en de 6 hebben. Want ja, het is heel makkelijk om te zeggen, ja, die 6 die heb ik, want die staat aan het begin van mijn nummer. Nee. We rekenen die 8 cijfers na je 06. Als je daar ergens tussen nog een 1 en een 6 hebt, je moet ze wel beide hebben, dan mag je een appje sturen met daarin het woord jackpot. En als je nou slim bent, want ik denk namelijk dat er heel weinig mensen zijn die dit hebben, dan mag je dit zo vaak als mogelijk appen in onze NPO Luister-app. Die is handig en gratis. Dus dat kan ook zo vaak als mogelijk. Kost je hem en niks, behalve een beetje tijd. Maar ja, ook dat kost niks. En dat kan een half uur lang voor leuke prijzen. Dit is Dana Winner.

0: Ja, en Tinto de Verano.
1: 06 Roulette.
0: Lekker hoor, wat een hit. Dagmar die zegt, ik was net te laat. Wat moet je nou in je telefoonnummer hebben? Nou, dat is heel simpel eigenlijk. Ja, je moet het even gehoord hebben. Een 1 en een 6. 1 en een 6. Maar let op, we tellen dus die 6 pas na de 06 van je nummer. Dus die laatste 8 cijfers van je nummer, daar moet je een 1 en een 6 in hebben. En heb je dat, dan heb je een jackpot. Dan mag je dat laten weten in onze NPO Luister-app. Dan stuur je maar even een appje met het woord jackpot. Of iets jackpot wat erop lijkt. Jackpot. Hij is nog steeds bezig.
2: Ja, maar zoals ik dacht dat het stil was eigenlijk.
0: Daar komt er geen einde aan. Die man die zit zometeen in Australië, denk ik.
2: Oh, het is nu stil. Nee,
0: hij is nu stil.
2: Hij is even koffie halen, volgens mij.
0: Is koffie halen?
2: Volgens mij, ja, dat denk ik. Ja, of even beneden kijken. Ik weet het niet precies.
0: Beneden kijken. Maar wat dan een gelawaai, man. Is het nu eindelijk...
2: Ja, het kan nooit meer lang duren.
0: De rust is... Maar zit jij nu niet met een... Met zo'n hele hoge toon in je oor?
2: Even luisteren. Ja, een beetje wel.
0: Ja, dat dacht ik al wel, ja. Wouter, nou, denk er maar een beetje om. We doen zometeen straks... Of wel straks in ieder geval. Het duurt nog wel even 1 minuut of 20. Dan hebben we een winnaar of winnares in de uitzending. Met een 1 en een 6 in zijn of haar telefoonnummer. Voor jackpot mag je appen. Jan-Klaas Stol die zegt, ik heb een mooi nachtje in Dokkum gehad. Oh, op de boot. Nou, dan hebben we heel dicht bij elkaar geslapen, Jan-Klaas. Maar niet lepeltje, lepeltje.

0: Bent zo. Vandaag eerst bewolkt, kans op een bui is er. Hadden hier net al even een buitje hier in het hoge noorden. Straks, later vandaag, vanmiddag hebben we het dan echt over. Dan breekt de zon wat meer door en dan gaat de temperatuur ook omhoog. En dan wordt het uiteindelijk 18 tot 22 graden. Dat is hem voor deze woensdag. Tijd voor het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
2: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
4: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
1: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. Nee.
0: Raar verhaal en triest verhaal ook vooral. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met 4 meldingen. De A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord heb je 12 minuten. Liggen voorwerpen op de weg, wordt er gemeld. Rechte rijstrook is dicht. De A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Koog heb je 17 minuten extra. De oprit is daar gesloten. Bergingswerkzaamheden. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Wegwerkzaamheden, 20 minuten. En de A17 heeft er ook last van Roosendaal-Dordrecht. Tussen de Moerdijkhavens en Knopert Klaverpolder. Door de wegwerkzaamheden 21 minuten extra. Succes onderweg. Een 1 en een 6. Als je die in je telefoonnummer hebt na de 06... dan mag je even jackpot sturen voor de prijzen. We gaan zo meteen even contact zoeken met de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben daar meerdere luisteraars lopen, maar we zoeken zo meteen even contact met Alfred. Die hadden we gisteren ook al even aan de lijn en die proberen we zo meteen even te contacten.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: We horen hoe het gaat. Eerst muziek van Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

0: Dit was de engelbewaarder uiteraard van Marco Schuitmaker.
1: 06 roulette.
0: We spelen 06 roulette. Ik weet niet of de rust al is wedergekeerd in onze Ster NL studio. Nog niet, nog steeds niet. Dat is niet normaal, zeg. Daar komen ze nooit doorheen door die vloeren. We zijn een gat aan het boren in de vloer van de Sterrenstudio. En we zeiden van, nou, doe dat dan maar op woensdagochtend. Want kon niet op een ander moment dan in de ochtend. Want dan zit ik toch in Dokkum en dan, dan moet Wouter maar iets minder praten. Ja, dat is een rustig ochtendje in ieder geval voor Wouter. Tot dusver, tenminste, qua aandeel in de show, qua praten. Want rust is het niet, alles behalve. Hij heeft inmiddels wel een nieuwe passie gevonden. Ik heb even een foto van hem gedeeld. Want hij is helemaal in werkte nu vandaag ook. Met oranje hesje, de boormachine in de hand genomen. Foto gedeeld in de stories. @Marcel van de Radio op de Instagram. Ik zal ze meteen in de TikTok stories ook even delen. Kun je gelijk even zien hoe Wouter eruit ziet. In zijn prachtige bouwvakkerskloffie. @Marcel van de Radio. Ik kan wel eventjes... Zal ik een mooi beeld schetsen? Dat is misschien wel mooi. Oké. Okay. Het is vandaag de tweede wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse. Brengt je dwars door het land van Maas en Waal. Je wandelt door bos en vennen. Door muzikale dorpjes en door open boerenland. In het feestende Wiegen wachten tienduizenden toeschouwers op je. Geniet ondertussen van het imposante kasteel op de route en de bruisende mensen in het centrum. In Nijmegen kleurt ondertussen alles roze.
2: Roze, dat was gisteren, was het? Oh, dat is roze woensdag. Ah, omdat het op was het afgelopen maandag was het natuurlijk.
0: Wiegen wachten tienduizenden toeschouwers op je. Geniet ondertussen van het imposante kasteel op de route en de bruisende mensen in het centrum. In Nijmegen kleurt ondertussen alles roze.
2: Roze, dat was gisteren, was het? Oh, dat is roze woensdag. Ah, omdat het op was het afgelopen maandag was het natuurlijk roze maandag op de kermis. In

0: Zo. Gaat dat goed?
1: En je doet de 50 kilometer, hè, voor, ja. Voor de alle duidelijkheid. We hadden Alfred gisterochtend heel vroeg al aan de lijn, maar nu, we dachten nu, bel eens even iets later, even kijken hoe het met je is. Had je ook blaren na gisteren?
0: Een paar kleine op meteen, dus dat, maar die heb ik eigenlijk elk jaar wel. Dat ja. ligt meer aan mijn voeten dan aan het lopen.
1: Dat is gewoon aan het lopen, oké. Okay. Maar is daar niks tegen te doen? Hè? Kun je dat niet voorkomen door iets, door een trucje of een...
0: Ja, kan wel, maar door je extreme inzet is het toch wel iets meer gevoelig.
1: Ja, want jij loopt hem voor alle duidelijkheid, dat weet het misschien niet iedereen, maar je loopt hem voor de 11e keer, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is bizar, dat is echt heel veel, Alfred. Maar het is na dit jaar klaar.
0: Ja, voor mij wel, ja.
1: Loop je dan met ook enig sentiment?
0: Nou ja, het is wel een ding dat ik denk van ja, dit ga ik niet zo gauw meer doen.
1: Dit ga ik niet meer doen. Maar is het echt, zeg nooit nooit, of is het, het is klaar, finito?
0: Nou, mocht mijn zoon ooit zeggen van ik wil hem gaan lopen, nou wil ik best als begeleider nu weer mee gaan lopen. Maar in principe niet als... niet zelf, zeg maar.
1: Oké, want je bent er echt helemaal klaar mee. Het zat meer in de voorbereiding, zei je?
0: Ja, de voorbereiding, dat valt tegen om de tijd af te rinden.
1: Ja. Gisteren, ik zag ook wat beelden van mensen die aan het lopen zijn geweest. En dag 1, is dat de meest saaie dag?
0: Ik vind zelf vandaag het saaiste stuk. Ik ben toevallig net voorbij.
1: Oh!
0: De dijk bij Niftrik, dat is een stuk van 5 kilometer, waar eindelijk geen mens langs de kant staat. Ja, dat is best wel saai.
1: Dat is saai. Alleen, ik dacht gisteren ook wat dingen te zien van mensen die zeggen, ja, er gebeurt niet zo gek veel. Vandaag is het dan wel een roze woensdag. Is daar al iets van te merken of niet?
0: Ja, ik denk 80% van de wandelaars loopt in roze shirtjes. Ik sta nu in het plaatsje Niftrik zelf, nou, daar zitten allemaal roze parasolletjes, roze petjes, roze slingers.
1: Ja?
0: Alles roze.
1: Dat is toch prachtig?
0: Ja.
1: En kun je dat omschrijven voor mensen die... Want ik heb hem nog nooit gelopen. Ik ben dat ook niet echt van plan, moet ik zeggen. Alfred, onze Wouter wel, die wilde hem wel graag een keer lopen. Hoe beleef je dat? Wat ervaar je, zeg maar, tijdens dat lopen? Wat maakt dat je hem 11 keer loopt?
0: Ik heb het mooiste voorbeeld kan ik eigenlijk van vanmorgen geven. Ik loop na 10 minuten naar de start. Raak ik toevallig in gesprek met twee mensen. Een koppeltje uit Friesland. Ja, je kent die mensen helemaal niet. Maar je beste uur vliegt voorbij omdat je met die mensen gewoon helemaal in gesprek bent tijdens het lopen.
1: Het is de saamhorigheid.
0: Ja.
1: En de gezelligheid. En daar duik je dan s'avonds ook het feest in?
0: Nee. Daar begin ik niet aan. Oh. Dan denk ik niet dat het goed komt.
1: Hoezo? Ben je dan van God los?
0: Ja, dan laat ik maar even gaan.
1: Oh, dan laat je gaan. Oké. Okay. Maar gebeurt dat vrijdag wel? Vrijdag wel, na de bloemen, zeg maar.
0: Dan pak ik 1 biertje en dan probeer ik zo snel mogelijk naar huis te gaan. Want dan lekker op tijd bedje en de ritme weer een beetje terugkrijgen.
1: Oké, ja, snap ik wel. Ja. Okay. Maar je bent halverwege en dan arriveer je weer op plaats van bestemming. En dan ben je halverwege ook de Nijmeegse Vierdaagse. Wat hoop je nog de komende dagen dat er gaat gebeuren?
0: Dat ik hem in ieder geval uitloop.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ik hoop heel veel gezelligheid mee te maken ondertussen. En nog wel mooie... Ja, mooie momenten met medelopers en ook met de fans langs de kant. Of tenminste, de fans, de mensen langs de kant.
1: Ja, de gezellige mensen. Veel Nederlandse muziek, zeiden we gisterochtend al. Je had Cheerio, had je al gehoord. En Blikkendag, die deed het weer goed. Maar en nog andere hits onderweg?
0: Nou ja, we hadden gisteren net opgang, daar hadden we het erover, over Rutger van Barneveld. En ja. Ik had opgang en ze draaien hem. Dus het was echt... Alsof we erom vroegen.
1: Oké, en nog andere liedjes ontdekt dat je denkt van... Oh, die draaien ze ook best wel vaak langs de route.
0: De Tapster uit Tijuana. Die
1: Tapster?
0: Dat is ook wel een hitje.
1: Ja, wel hè?
0: Ja.
1: Ja, wij draaien al een hele tijd hier op Sterren. Wij hadden al redelijk snel dat we dachten van dit kon nog wel eens een hit gaan worden. Maar hij begint nu te borrelen. Oh, leuk man. Hey, wij later van de week even nog een keer bellen. Of misschien wel even 2 keer. Even horen of jij vrijdag richting die gladiolen, of het nog goed gaat.
0: Dat gaan we doen.
1: Oké, maak er een mooie dag van, Alfred. En
0: is
1: succes
0: goed.
1: Nog eventjes.
0: Ja, en groetjes aan mijn collega's van Select Thuis. En AR met werken. Moet ik even doen.
1: Bij deze gedaan. Mooie dag.
0: Is goed.
1: Doei.

0: Frans en Memi zeggen hoe ik leven moet. Op Sterren NL, vanmorgen 6:06 geworden. Ik kreeg een aantal DM'tjes. Ik krijg af en toe nog wel eens even wat DM'tjes op de Instagram en zo. En bij tijd en wijle, als ik tijd heb, dan reageer ik wel even. Het is niet dat ik niet wil reageren, hoor. Maar nou, als je op een gegeven moment een x-aantal volgers hebt, dan krijg je nog wel wat meer DM'tjes. Maar ik zag wat mensen, wat luisteraars, die konden niet appen in de NPO Luisterapp. Dan dacht ik, hey, gek. Misschien even de app opnieuw opstarten. En dat blijkt dus te werken. Dus als je de app, als je even niet werkt, als er even een kink in de kabel zit, dan moet je hem even eraf gooien en even opnieuw installeren. Het is toch gratis, je hebt hem zo in geïnstalleerd. Ik zeg het ook altijd tegen mijn ouders. Mijn vader die belt nog wel eens. Ah, Marcel, ik krijg de televisie niet aan. En dan zeg ik, heb je de stekker er even uitgetrokken? Doe hem er even opnieuw in. Ja, hij doet het weer. Ja, dan kun je het vervolg zelf ook wel. Het is een beetje hetzelfde als met de app. We gaan even naar de telefoon. Als het goed is, heb ik Sanne hangen. Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit Den Haag.
1: Uit Den Haag, ja.
0: Ja, mooi. Ik vind Den Haag vind ik een mooie stad. Prachtig. Kun je prima eventjes shoppen. Dan kun je een beetje sightseeing. En je staat ook zo op het strand.
1: Ook, ja. Ja, hè? Klopt.
0: Ook nog eens een keer. En jij werkt in het ziekenhuis.
1: Ja. Ja.
0: Wat doe je precies?
1: Ik ben verpleegkundige op de spoedeisende hulp.
0: Oh jee. Oh, dat is de SEH.
1: Ja, dat is de SEH.
0: De SEH, de spoedeisende hulp. Dus, oh jeetje, dan krijg je wat te zien elke dag.
1: Klopt, heel veel verschillende dingen.
0: Ja, ja, ik vind dat altijd zeer indrukwekkend. Ik ben daar één keer geweest bij de spoedeisende hulp, maar ik heb zoveel respect altijd voor mensen die in het ziekenhuis werken. Wat je er ook maar doet, dat maakt niet uit. Maar ik vind echt, wat dat betreft, ik hoor nog wel eens wat gerommel in de zorg, zeg maar. Maar ik vind dat de zorg verdient van mij betreft alles.
1: Oh, nou ja, dat is wel mooi om te horen.
0: Ja, maar dat is niet omdat ik jou aan de lijn heb, Sanne, maar ik vind dat echt. En hoe lang doe je dat al?
1: 7 jaar.
0: Zo. Waren dat de 7 goede jaren of de 7 slechte jaren?
1: Goede jaren.
0: De goede jaren. Hoop ik dat er nog 7 goede achteraan komen, Sanne.
1: Ja.
0: En je hebt meegedaan met de 06 roulette. Een 1 en een 6 moest je hebben. En ik zit even te kijken. Ja, die heb jij gewoon, hè? Anders had je ook niet geappt. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: We gaan even wat leuks opsturen. En ik ga jou niet te lang ophouden. Want ja, spoed eist hulp. Als spoed aan de man is, aan een vrouw in dit geval. Dan hoop ik dat jij weer paraat staat.
1: Ja, inderdaad.
0: Okay. Maak er een mooie dag van vandaag.
1: Oké, hetzelfde.
0: Joe, doei.
1: Doeg.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
3: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
2: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Goeie tune, en die Pink Panther tune. Oh man, legendarisch. Verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn er 3 files gemeld. De A8 Zaanstad Amsterdam. Voor Zaanstad Koog 20 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is gesloten. Op de A16 wegwerkzaamheden. Breda, Rotterdam voor de Moerdijkbrug 18 minuten. De rechte rijstrook dicht. En op de A17 heb je er ook last van. Roosendaal, Dordrecht door die wegwerkzaamheden. Voor Klaverpolder een minuutje of 8.
2: Marcel de Vries.
1: Ja, goedemorgen. Vanuit het Dokkumse in Hilversum zit onze Wouter. Zometeen even horen of die er nog is. Justin de Wild. Cheerio, hoor je zo meteen. We hebben de historische feiten, maar eerst Monique Smit. Blijf je vanavond.
3: De nummer 1, de nummer 1. Zomer op de nummer 1.
1: Goedemorgen.
3: Sterren en
4: wat een schitterend plaatje. Mensen, wat is dit mooi. Schitterend, jongens.

0: Cheerio, cheerio.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
2: Ik ga toch even proberen. Ben je er, Wouter? Dit kun je niet menen. Dit duurt al een eeuwigheid. Er is dus... Dit duurt heel lang. Ja.
3: Eentoon of zo.
2: Ja, snap ik. Ga lekker koffie drinken, joh. Ik jou het schelen. Ik red me wel. Ja, het is, ja, we hebben een boring in de sterrenstudio. Ik bedaar ik het nog even proberen. Want er werd hem dus vanochtend gezegd... Ah, dit duurt maar 10 minuten. We zijn zo klaar. Maar dit is al bezig...
3: Ja, vanaf 7:10.
2: Tegen 7:10. Ja, ik zat al te denken. Wanneer was dat?
3: Ik krijg een duim.
2: Dat hij er doorheen is.
3: Ik denk dat hij er doorheen is.
2: We zijn getuigen.
3: Ja, ik denk dat we getuigen zijn van het einde.
2: Dat is...
3: Nog een beetje stofzuigen.
2: Alsof natuurlijk. De eerste man op de maan stapt nu.
3: Zo.
2: Ja.
3: Ja. Is
2: ja.
3: Helemaal? Ja.
2: Applaus.
3: Wat een timing.
2: Ja, wat een timing inderdaad.
3: Ja, ik weet inmiddels hoe het komt. Er zijn hier ook stukken opgeboord beton naar boven gekomen. Maar er zaten gewoon echt complete brokken ijzer zaten erin, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Een goede constructie, hè? Dit is een pan, daar zeg je u tegen.
3: Ja, die zitten, ja, hij laat het nu zien, maar er zitten stukken ijzer in.
2: Maar
3: daar word je bang van.
2: Hoe dik is die vloer dan?
3: Hoe dik is die vloer? Hoe dik is de vloer, denk je?
4: De vloer is ongeveer 22, 23 dik.
3: 22, 23 centimeter.
2: Centimeter.
4: Ja, 22, 23 centimeter.
2: Centimeter hebben we dan over, ja. Niet 23 meter, hè? Dan,
3: nee.
2: Dan zitten we ook tegen, nee. Maar 22, dat is een behoorlijke jongen.
3: Ja, dat was een flinke
2: beuken. Allemachtig. Nou, hulde voor deze hardwerkende mensen.
3: Zeker.
2: Gaan we snel even naar de historische feiten van vandaag. Want in 1933, op deze 22e juli, wordt Wiley Post de eerste persoon die alleen om de wereld vliegt. Hij legt 15.596 mijl, dat is een dikke 25.000 kilometer af, in 7 dagen tijd, 18 uur en 45 minuten. Dat was ook een applaus waard natuurlijk.
3: Ja.
2: Ja. Ook in 1933, want dat is vaker gebeurd... ook in 1933 zag een echtpaar een 8 meter lang mysterieus wezen... over de weg slingeren en in het Schotse meer verdwijnen. Het Schotse meer Loch Ness hebben we dan over. Hun bizarre verhaal dat haalde de krant, ging de hele wereld over... en maakte het monster van Loch Ness opslag een legende. En ik heb even gezocht, Wouter, maar ja. De laatste keer dat er een waarneming is geweest... Dat is nog deze maand geweest.
3: Serieus?
2: Ja, deze maand.
3: Oh, wat vet.
2: Ja, dat is een, het is een legende, is het natuurlijk. Het monster van Loch Ness. Want Nessie ook wel genoemd.
3: Nessie, ja.
2: En dat is meer dan 1000 keer is het waargenomen. En ze zeggen ook wat dat nou precies is, weten ze niet. Maar ja, het is groter dan de grootste vis waarschijnlijk. Er is dus iets in dat meer wat af en toe gespot wordt...
3: Ja, dat blijft bizar, hè?
2: Ja, dat is echt een heel bizar iets. En ik ben niet zo gelovig of zo, niet snel gelovig. Maar dit vind ik dan wel meer interessant. Het is eigenlijk hetzelfde als buitenaards leven. Vind ik altijd wel interessant. Niet dat ik geloof dat we hier marsmannetjes of zo. Maar er is meer tussen hemel en aarde. Dat geloof ik echt. Het kan niet zo zijn dat de aarde alleen de enigste planeet is. Dat kleine planeetje.
3: Nee.
2: Dat het hele heelal, dat wij de enigste zijn met leven erop. Dat kan niet anders.
3: Nee, dat is waar.
2: Toch? Maar dit is ook weer zo'n bijzonder verhaal. Het monster van Loch Ness. Jeetje. En in 1980 maakt iemand bij het lossen van olie in de Rotterdamse haven een kleine inschattingsfout. Door het verkeerd verdelen van het gewicht breekt de supertanker Energy Concentration in tweeën. Ai. Nou, dat is een foutje bedankt dit.
3: Ja, dat is niet handig.
2: Nou, een behoorlijk foutje ook.
3: Hij is niet voor verzekerd, denk ik.
2: Nee, ik denk ook niet. Ach, de gong voor een extra bonusfeitje. In 2002 wordt het zuiden van Limburg getroffen door een aardbeving. De beving heeft een kracht van 4,9 op de schaal van Richter. Hij richt lichte schade aan en wordt tot op Ameland gevoeld. Heb jij wel eens een beving gevoeld?
3: Ik heb nog nooit een aardbeving gevoeld, nee.
2: Nee, nou ja, vanochtend een beetje natuurlijk, maar dat was...
3: Ja, dat waren gewoon de trillingen van de boor.
2: De vloer aan het boren waren, ja. Mooi dat ze er doorheen zijn. Ik heb het ook nog nooit gevoeld. Ik zit wel redelijk dichtbij... Bij Groningen natuurlijk.
3: Ja, inderdaad, ja.
2: Maar ik heb het nooit echt bewust meege...
3: Nee. Gelukkig.
2: Nou ja, dat is ook zo. Ja, hopen dat we maar een beetje daarvan afblijven met z'n allen. Vind je niet?
3: Ja, nee, dat moeten we niet meemaken. Willen we niet.
2: Vandaag is bewolkt, kans op een bui. Vanmiddag dan breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. En dat is hem voor deze woensdag. Zometeen hebben we nog een oude platenkoffer. Eerst even wat muziek draaien, hoor. Ik heb onder andere Paul Eduard.
5: Ik weet nu dat de beste DJ bestaat.
2: De beste?
5: Want Marcel de Vries,
2: nou.
5: Dat is de man die tegen je praat.
2: De man die je tegen praat, maar dat is niet de beste DJ.
5: Op Sterren NL, in de tempel van Hollywood.
2: Daar is geboord.
5: Hij draait elke plaat. En daarmee voel je je weer goed.
2: Met zometeen de paradeplaat van Jeffrey Kuipers. Eerst Paul Eduard dus en ik wil jou.

0: Jeffrey Kuipers. En veel te lange nacht. Af en toe ben ik wel jaloers op Jeffrey Kuipers, Wouter.
1: Af en toe jaloers? Hoezo?
0: Af en toe. Ja, maar hij woont in Spanje natuurlijk tegenwoordig.
1: Oh.
0: En vooral dagen als het hier wat slechter weer is, denk ik, ach, je zal er maar zitten.
1: Ja, hè? Dan is dat wel lekker, ja.
0: Dat is wel lekker, inderdaad. Het is nu, ja, het is wel droog geworden hier inmiddels. We hadden een klein buitje vanochtend eventjes. Ja, dat kan nog. Dat zegt het weerbericht ook. En later vanmiddag dan wordt het beter. Met de mooiste dag deze week op de weerkaart. In ieder geval voor aanstaande zaterdag.
1: Lekker.
0: Dat lijkt een mooie dag te worden. Wat hebben wij nog? We hebben zometeen de oude platenkoffer nog.
1: Koffertje, jazeker.
0: Ja, daar kom ik zo meteen even mee welke liedjes daarin zitten.
1: Heel goed.
0: Was die foto overigens, had die enige gelijkenissen nog met jou, nieuwe hobby die jij sinds vanochtend, jouw bouwhobby?
1: Ja, ik denk, ik heb John Williams alvast gebeld voor van Help Mijn Man Is Klusser.
0: Help Mijn Man Is Klusser, ja.
1: Over een paar jaar komen als het allemaal misgaat.
0: Oh jezus, het staat jou wel zo'n bouwpakje. Niet dat ik jou van de radio af wil hebben, hoor. Dat is toch
1: gelukkig.
0: Nee, gewoon erbij, weet je wel.
1: Erbij.
0: Gewoon wat klussen, een beetje beunen.
1: Ja, dat vind ik wel leuk om te doen.
0: Beunen, ben je wel een klusser, ja?
1: Ja, nou, ik kan het niet altijd even goed. Maar ik vind het wel leuk om een beetje gewoon, als er ergens een verbouwing is bij ons in de familie, dan kom ik altijd wel.
0: Oh, dan help je wel.
1: Dan wil ik wel even komen helpen.
0: Met twee linkerhanden. En zij denken allemaal van, Wouter, je had beter thuis kunnen blijven. Maar...
1: Ja, en dan kom ik daar met volle enthousiasme van, nou, dit varkje gaan we even wassen. En dan ondertussen kunnen ze het later gewoon allemaal, als ik weg ben, weer opnieuw.
0: Ben jij dan ook zo eentje, net zoals mij, als ik bij de Zweedse woonwinkel een kast koop, dat ik altijd een doos met schroeven overhoud?
1: Ja.
0: Ik heb altijd een bakken spullen over dat ik denk, hè, maar wat heb ik dan over de kop gezien?
1: Ja, ik vind ze daar altijd heel gul. Ik heb altijd heel veel reserve dingen over.
0: Ja, ze zijn gul. Ze geven het hem veel mee.
1: Ja, ze geven gewoon lekker veel mee. Denk je, nou joh, als het een keer de verdwijnt is, een schroefje, dan heb je er 6 extra.
0: Dan heb je er 6 extra, ja, oké. Nee, ik heb een kast vol van die reservespullen hier. Dus als je nog eens wat nodig hebt, ik heb alle boutjes en moertjes, die liggen hier wel.
1: Goed om te weten.
0: Ja, zeker. Wij hebben zo meteen dus de koffer. En ik dacht, ik was een beetje aan het vroeten, zeg maar, alvast in de platenbak van Sterrenel. Ik zag ineens een liedje van Bouke. Want Bouke kennen wij natuurlijk, zeker als je wat later hem wat op de radar hebt ontdekt, als de Nederlandse Elvis Presley.
1: Ja,
0: toch?
1: Zeker.
0: Maar hij maakt ook hele mooie Nederlandstalige liedjes. Luister eens even. Ik heb een hele mooie, zo'n oudje. Je zit in mijn hoofd.

0: Pam, pam en Gina Lolo Brigida of Tinia, die zong dat anders. Maar dat fragment, dat kennen we. We hebben zo meteen de oude platenkoffer. De vraag aan jou, Wouter. Heb jij er een favorietje tussen zitten?
1: Ja, ik ga voor A.
0: Je gaat voor A? Ja. Dat was heel snel, was dat?
1: Ja, dat vind ik gewoon een lekker nummer.
0: Want je hebt er al genoeg gehad vanochtend.
1: Eentje, nog maar.
0: Oh, je hebt er echt al maar eentje gehad. Ja. Oké. Okay. Nou, als je wil weten welke liedjes het vandaag zijn in de oude platenkoffer, check even onze app NPO Luister. Daar staan ze al in een polletje. Daar kun je ook gelijk stemmen. Zometeen hoor je ze hier in de uitzending. Ik heb eerst het weerbericht inderdaad voor je. Vandaag eerst bewolkt. Er is kans op een bui. Het hoeft niet veel te zijn. Vanmiddag dan breekt het zonnetje door. Het wordt allemaal beter. 18 tot 22 graden. Twee files zijn er nog wel bij de ANWB. De A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Kwartiertje door wegwerkzaamheden. De A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder. Wegwerkzaamheden op de A16 veroorzaken op de 17 dus wat problemen. 10 minuutjes extra rijden.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Wesley Klein heb ik zo meteen voor je. Eerst Frank van Etten.

0: hadden ze wel duidelijk. Niet zo bij mij, niet zo. 8:08, goedemorgen. Misschien zit je al een lekker bakkie. Smakelijk bakkie gewenst. Ik ben een beetje klaar met de koffie voor vandaag. Ik heb er een paar gehad. Jij had er nog maar eentje, zei je.
1: Ja, ik zit nog op één. Ja.
0: Want je kon niet bij die man met de boor weg. Je moest de kabel vasthouden.
1: Nee, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik weet niet.
0: Nee, ik denk,
1: niet zo trek.
0: Nee, je hebt niet zo trek.
1: Nee.
0: Dat kun je ook los hebben, ja. Dat je een dag denkt van, nou... Ja, ik krijg er hartkloppingen van als ik te veel heb.
1: Oh ja, nee, dan kun je beter niet te veel pakken.
0: Dat moet je niet doen.
1: Nee.
0: We hebben vandaag een platenkoffertje met onder andere dus maar één kopje koffie. Ik giet het zwarte goud in een kop. Ben je over de kunst? Eén kopje koffie, één bakje. Laat maar weten of dat wat voor je is als keuze A. Dan hebben we de volgende, keuze B. Een prachtig liedje van De Brok, zo noem ik hem altijd. Theo Diepenbrok.
2: Als onze liefde eeuwig kon duren, was ik gelukkig en blij. En jij was altijd alleen van mij een leven.
0: Als onze liefde. Ja, die man heeft prachtige liedjes gemaakt. Dit vind ik een van zijn toppers, Als onze liefde. En daartegenover nog een ander liedje uit de jaren 90. De eerste grote hit van Guus Meeuwis, samen met zijn begeleidingsband Vagant. Het is een nacht, tussen haakjes, levensecht.
2: Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet.
0: Ja, is ook een mooi liedje. Lekker meezingetje.
2: Die wordt bezongen in het mooiste lied.
0: Laat het weten nogmaals. In de app kun je heel makkelijk stemmen. Je kan daar namelijk even tikken in het polletje. Wat je ziet in ons kanaal. We hebben een eigen SterrenNL kanaal binnen de NPO Luisterapp. Als je daar op bericht klikt, dan zie je het vanzelf. Vincent is onderweg, Wouter. Die zegt, hey Marcel en Woutertje. Ik rij naar Lissabon en de vrouw met de twee chickies... Neem aan zijn twee dochters. Die vliegen vrijdag. Roadtrip in mijn uppie.
1: Zo.
0: Fijne uitzending.
1: Ook lekker.
0: Even naar Lissabon rijden. Zo, dat zou nog wel eens... Ik moet zeggen, het is heel leuk om met mensen op vakantie. Dat is het allerleukste. Dat is heel gezellig natuurlijk.
1: Ja,
0: maar het is ook af en toe wel eens leuk om wat in je eentje te doen.
1: Ja, zou jij helemaal naar Lissabon rijden in je eentje?
0: Ja, geen probleem.
1: Oh.
0: Ja, maar ik heb vorig jaar voor het eerst een paar dagen gedaan. En dat smaakte naar meer. Dus ik denk dat ik deze zomer ook nog ga doen. Een paar dagen alleen op de racefiets weg.
1: Oh ja.
0: En dan kun je... Je hebt van die tasjes. Die passen dan zeg maar net op je frame van je fiets. En dan kun je dan een paar kleren in doen. En wat verzorgingsmateriaal zeg maar. Wat duur shampootje en dat soort dingen.
1: Een soort fietsvakantie dan?
0: Ja. Ja, oh. Exact. Ja, dat heb ik vorig jaar gedaan. En dat is heel leuk om te doen.
1: Ja, het klinkt wel leuk op zich.
0: Ja, ik vind dat racefietsen, dat vind ik hartstikke leuk. En je ziet wat van het land. En je bent even op jezelf aangewezen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is toch altijd ja, bijzonder. En je komt altijd mensen tegen, hè?
1: Op de fiets?
0: Ja, tuurlijk kom je mensen tegen. Ik zat vorig jaar in Hardenberg op het terras. Er waren wat luisteraars, die kwam ik tegen. Die bleven even praten. En je zit s'avonds in een hotelletje of in een B&B. Maar je treft altijd mensen.
1: Ja, dat is waar.
0: Onderweg, dat is
1: de auto
0: gezellig.
1: Kan zo eenzaam zijn.
0: Eenzaam, ja, oké. Okay. In de auto, ja.
1: In de auto,
0: een radiootje aan. En...
1: Nee, dan is het op zich lekker.
0: Ja, maar jij reed toch ook naar Zeeuws-Vlaanderen? Dat is bijna Lissabon, man.
1: Ja, dat is ook een heel eind.
0: Dan ben je al halverwege.
1: Dan ben ik halverwege, dat is zo.
0: Nou, Vincent, rij voorzichtig in ieder geval. Stemmen voor op het polletje doe je nogmaals in de NPO Luisterapp. Ik ga even een liedje draaien van Jen Rog. Heb je daar wel eens van gehoord, Wouter?
1: Jen Rog?
0: Jen Rog.
1: Nee, ik pas. Geen idee.
0: Nee, Jen Rog komt uit Volendam, was een band uit Volendam. En 3J's ken je wel, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, 3J's, de eerste bezetting was onder andere met Jaap de Witte. Weet je dat nog?
1: Ja, dat heb ik wel gehoord.
0: Echt in het begin, Jaap de Witte. Nou, Jaap de Witte die speelde onder andere vroeger in Jen Rog.
1: Oh.
0: Ja. En die band maakte hele leuke liedjes. Sowieso alles wat uit Volendam komt, dat klinkt als muziek. In mijn oren in ieder geval.
1: Ja.
0: En dit is een hele leuke, vrolijk liedje van nogmaals de band Jen Rog. En dat heet Down in Mexico.

0: De nummer 1. NPO. Sterren NL.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw er

0: De hitmakers Russo, Mart Hoogkamer en dat... Ja, wij zitten in de laatste minuten voor... tenminste in de eindstrijd voor de platenkoffer van vandaag. Met wat diverse liedjes. Het is van alles en nog wat. Een evergreen van Veo After Kunst.
1: Ik giet het zwarte goud in een kop. En ik leef weer op.
0: Een kopje koffie van Veo After Kunst. Keuze A, keuze B.
2: Als onze liefde eeuwig kon duren...
0: Oude rammer van Theo Diepenbrock. Die man heeft ook een prachtige oeuvre. Die heeft echt zulke mooie liedjes gemaakt. Caroline was ook zo mooie. Ai, ai. Als onze liefde was keuze B. En dan

0: hebben we nog een keuze C. Dat is Het is een nacht. Het is een nacht. Dat zeg ik. Die je normaal alleen in films ziet. Guus Meeuwis en Van Gant. Je kan nog eventjes stemmen in onze app NPO Luister. Die kun je nog even gebruiken daarvoor. Tot 9:55. Nou, dan hebben we nog een paar minuten. Ik ga even een liedje draaien, Wouter, uit onze playlist.
1: Ach, wat goed. Welke?
0: Nou ja, niet de gewone normale standaard Sterren NL playlist. Mm-hmm. Alhoewel, daar staat hij ook wel in. Maar dit is een typisch Marcel in de Morgen liedje. En daar staan er inmiddels, ik heb al een flinke haal gedaan met die playlist. Want ik heb afgelopen week flink geüpdate. Er staan inmiddels, even kijken hoor, hoeveel erin staan. 102 liedjes staan erin.
1: 102 al?
0: 102, dus je hebt sowieso, hoeveel minuten is dat? 5 uur. 5 uur en 19 minuten muziek heb je.
1: Zo.
0: Als je hem aanzet. En er staat deze ook in, van Tinus Hoekstra. Tinus Hoekstra uit het oosten van het land. En deze is gebaseerd op een oud liedje, dat heet Son of a Preacher Man. Met jou kan ik wel blijven dansen. Onze playlist heet Marcel in de Morgen. Daar vind je hem wel op Spotify.

0: Cars en supergave tijd. Bijna 10 uur, Wouter, deze bewogen ochtend.
1: Ja, hele bewogen ochtend.
0: Bewogen ochtend na een 4 uurtjes ochtendshow waarna je tinnitus hebt gekregen en niet van de muziek.
1: Nee, niet van de muziek, zeker
0: nee,
1: niet.
0: Nee. Maar ik zat nog te denken, is dat gat wat ze nu geboord hebben? Want ze hebben dus vanochtend een gat geboord in de vloer van de Sterrenstudio.
1: Ja, klopt.
0: En hoe groot is dat gat ongeveer?
1: Ja, dat is een soort hele dikke regenpijp.
0: Maar zou dat niet zijn voor de kaboutertjes die daar beneden wonen? Dat die 's nachts in de studio kunnen komen dat ze onze afwas doen?
1: Dat zou ook ideaal zijn.
0: Zou ook nog kunnen.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dus zijn dit gewoon sprookjes die mij ooit verteld zijn?
1: Dat denk ik. Dat als je denkt, staan. Ik hoor nog steeds boren.
0: Ja,
1: dat,
0: ja.
1: Dat zijn ze beneden aan het doen.
0: Beneden? Dan maken ze de boel nog even mooi af.
1: Ja, ik weet niet. Volgens mij moet er nog ergens een gat geboord worden.
0: Nog en dan. Je gaat maar door daar. Nou, goed. Ik kan jou in ieder geval nu lekker verstaan. Dan kunnen we het showtje bijna afronden, want zometeen zit de Blommeister hier op zender. Ja, Danny Blom, die is er zometeen. Ja, die is weer terug. Die is, als het goed is, weer in. Die ligt weer waterpas. Ja. Want die heeft natuurlijk een weekend op de Zwarte Cross doorgebracht. Net als menig een bij Sterren. Ook onze tieners, die was. Die had ik gisteren nog even op de lijn. Die was, goed. Ja, die was ook goed.
1: Kon je er toch verstaan?
0: Ja, ik kon er wel verstaan, maar ze was wel. Ze was niet helemaal fris.
1: Oh nee, Danny was hier gisteren toevallig ook even.
0: Oh, en?
1: En die zat aan de lopende band thee was hij aan het drinken.
0: Thee drinken, ja, zie je wel wat naboos.
1: Dat is beter voor de stem.
0: Ja. Nou, goed. Je hoort hem zo meteen hier op Sterren. We gaan er nog even eentje draaien uit de platenkoffer. Is geworden met hoeveel procent?
1: Met 37% van de stemmen Theo Diepenbrock.
0: Als onze liefde.
1: Als onze liefde.
0: Ach, ik zie Guus Meeuwis met 35%. Dat was toch spannend ook.
1: Ja, het was heel spannend.
0: Nou.

0: Diepenbroek. Ook wel bekend van Theo en Marjan. Theo en Irma heeft hij ook nog gedaan. Heeft alles gedaan. Als onze liefde. Wij ronden hem af voor vandaag. De ochtendshow in ieder geval. Zometeen na 10 uur is het Danny op volle toeren. Heb een fijne woensdag en tot morgen.
1: Tot morgen. Dikke doei, dikke doei, dikke dikke doei doei.
2: Dikke dikke doei doei. Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd er om 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare.
1: Maakt me niet uit, jongen, maakt me niet uit.
3: Onbekend aantal.
1: Moet ook in de zomer of in augustus ook nog twee weken Jan doen. Ingeademd.
3: De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich.
1: We blijven van de straat.
3: Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 58
1: voorwerpen van
3: beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder.
1: Ja, dankjewel.
3: Waren dat er zo'n 500. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
1: Ja, stoppen.
3: Ik weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen staat op...
2: Lucas van Leeuwen.

0: hoge bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan het verkeer bij Sterrenheuvel met vertraging op de A12 van Arnhem Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 10 minuten komt door een politiecontrole. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 10 minuten wegwerkzaamheden daar, de rechte rijstrook die is dicht. En de A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, daar ook wegwerkzaamheden, 9 minuten vertraging. A50 Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord, een kwartier vertraging, dan weet je dat. Ja. Danny Blom. Hele goede morgen. Het is 10 uur geweest. Evelie op volle toeren met Jan is zometeen. Wel of niet ga je horen. Ook Ancora, Jan Smit en Jan Keizer met kameraden. Naar Django Wagner. Dit is Waarom ben jij gegaan?

hij al een beetje bij is gekomen van de Zwarte Cross. Want wat een menigte zongen met hem mee afgelopen donderdag daar. 40.000 man. Je hoorde Jannes op NPO Sterrenl. En wel of niet... Jannes is dan waarschijnlijk wel al bijgekomen van de Zwarte Cross. Zoals je kunt horen aan mijn stem, een klein beetje minder. Hele goede morgen, ik ben Danny Blom hier op de plek van Emily, die lekker met vakantie is. Eens even te kijken in de app van Sterrenl. Er komen allemaal appjes binnen. Gezellig het nieuws luisteren met achtergrondstemmen. Wie praat er door het nieuws heen? De microfoon staat toch open? Ja, ik moet even een klein beetje uitleggen wat de situatie is daarin. Ik zit op dit moment thuis in Hollandse Veld. En je hoorde Lucas. Heb ik toch nog een keer een programma gemaakt met Lucas op deze manier? Die zit in de studio in Hilversum. Waar ze vergeten het een en ander uit te zetten daar. Hele goedemorgen, je mag verzoekplaten aanvragen. Dat gaat heel makkelijk via de app van NPO Luisteren. Dan gaan we kijken of we die gaan draaien. Dat doet onder andere ook Johan.

verwacht wel in het hele land wel een vuurwerkverbod zijn. Daar hebben we bij Sterrenel schijt aan. Zedda, Sven van Zee hoorde je en vuurwerk. En aanstaande vrijdag zie je een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein vanuit Moergestel dit keer. Is alleen wel wat later dan normaal. Dat komt door de vierdaagse. 8:55 vrijdagavond bij de Avro Tros op NPO 1. Kiel van der Graaf die was er ook. Die ga je zo meteen horen met ciao, doei, adios. Ook Henk Dissel. Met jij en ik, daar Gerard Joling. Dit is altijd 5.

0: Guido van der Graaf.
1: Bij Serrarel en ciao, doei, adios. Heb wel een keer een goede miskoop gedaan. Nou, Samantha Steenweek wel. Die heeft een op maat gemaakt grijs zonnescherm gekocht. €3000 kostte dat ding. Wat gebeurt er? Ze hangt dat ding buiten op een mooie, warme, tropische dag. Eventjes weg, komt ze thuis, helemaal nat geregend. Kon ze hem weggooien, wat een ellende. Ik ben er nu bij Sterren NL, dit is In Mijn Armen.

0: recept.
1: Het perfecte recept, Jorre. Bram Bongers bij NPO Sterrenl. Ik zei het al, je kunt liedjes aanvragen. Gaat heel makkelijk via de app van NPO Luister. Doe dat vooral. Er komt ondertussen ook een appje daarop binnen van Miranda. Die zegt, Danny, wat is er met je stem aan de hand? Nou, laat ik erop houden dat het een zeer gezellig weekendje was bij de Zwarte Cross. Hele goedemorgen, Sterrenl met John West en Lange Frans nu.

Danny Vroger en Mickey van Wijk hoor je bij NPO Ster NL. En knipperlicht, er komen leuke appjes binnen via de NPO Luisterapp. Wat wil je horen? Je kunt het de hele ochtend gewoon lekker aan blijven vragen. Onder andere Henk Wijngaard is aangevraagd. Nou, daar gaan we zo meteen draaien. Asfaltrocker ga je horen bij NPO Ster NL. Na Kriskos Amsterdam, Tino Matten en Emma Heesters.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. Daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd. Die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan het verkeer bij Sterrenel krijg je van de ANWB op de A2 Eindhoven-Belgische grens tussen Maastricht-Noord en Maastricht-Centrum. 10 minuten vertraging staat de kapotte auto, de rechte rijstrook die staat dicht. En ook 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug vanwege wegwerkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder. Kwartier vertraging zijn ze ook met de weg bezig. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Een half uur vertraging vanwege het wegdek dat in slechte toestand is. De rechte rijstrook die is daar dicht.
0: Danny Blom.
2: Hele goedemorgen. Je bent bij Sterrenel, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En dat merk je ook.

0: Dieke EO, je bent bij de Avro Tros. Wesley Klein, waait, weg hoorde je. Nou, mocht je een beetje klaar zijn met die wind vandaag, het waait best wel behoorlijk. Goed nieuws, richting zaterdag wordt het weer mooi weer. Gaan we weer voor 26 graden. Goedemorgen, Emily op volle toeren. 10 over 11. Ik ben Danny Blom en ik zei het al, liedjes kun je aanvragen. Doe je heel simpel via de app van NPO Luister. Deed ook onder andere Cor, even luisteren.
1: Danny, goedemorgen. Cor Voet, Zuid-Rotje knooien. Kan jij voor mijn maatje Betje Kool en mij even een nummertje draaien van Jan Biggel? Alvast bedankt, hè. Hoi.
0: Nou, Cor, gaan we fixen zo meteen naar Rutger van Barneveld.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier.

Annabel. Door de Hans de Boy bij NPO Ster NL. Zometeen even helemaal in de vakantiesfeer. Ik bedoel, ja, de vakanties zijn in grote delen van het land toch begonnen. En aangezien we hier niet helemaal het vakantie weer hebben op dit moment, is het misschien goed om even in de vakantiesfeer te komen met Vincent zometeen. We zijn er bijna, ga je horen. Maar eerst gaan we het even hebben over Wolter Kroes. Die heeft een nieuw liedje gemaakt over een weg waar je nogal goed voorbereid op moet zijn. De Wegenwacht die zegt, een goede voorbereiding is het halve werk. Je moet je banden checken voor je op vakantie gaat. Zorg dat je genoeg drinken bij je hebt. En ga er maar vanuit dat je file zult hebben. Dat is al een mooi vooruitzicht, toch? Ik heb het over Route Soleil. Dat is het nieuwste van Wolter Kroes. En die hoor je nu bij Sterren NL.

Simon. Je hoorde de soldaat bij NPO Sterrenl. In de NPO Luisterapp komen allerlei appjes binnen. Onder andere van Carola. Zit te luisteren vanaf de camping in Kroatië. Vraagt of we zometeen iets van Rob de Nijs willen draaien. Dat gaat helemaal goed komen zometeen, Carola.

Hou me vast, want ik val, joh, de Rob de Nijs bij NPO Sterren NL. Hey, kleine tip alvast voor zaterdag, dan wordt het echt mooi barbecue weer. 26 graden is de verwachting. En als ik Frans Duits mag geloven, dan is de moinkbal echt een aanrader. De moinkbal, dat is een bal van runder gehakt met spek eromheen. Dat laat je dan heel langzaam garen. En ik hoor je denken, Danny, waar komt dan de naam moinkbal vandaan? Ja, die komt van moe, van de koe. En oink, hè, van het varken. De barbecue master hoor je zometeen bij Sterren NL naar Jeffrey.

Ja, hij timmert al jaren aan de weg, maar eindelijk zijn grote doorbraak. Justin de Wild, je hoort het cheerio bij Sterren NL. Waar je ook veel nieuw talent hoort, zoals deze Lara Mila, nieuw in de top 25. Had ik je maar nooit gezoend.

0: en Rosa Moende. Wat een heerlijke meezinger blijft dat ook zeg. Hele goeiemorgen, het is NPO Ster NL. Ik ben Danny Bom op de plaats van Emily die lekker met vakantie is. En met Dave Dekker zometeen Vespa, ook de bankzitters. Naar ware liefde 2.0. Dit is Jeffrey Kuipers bij Sterren NL.
1: Ik zag je lachen, ik keek je aan en was meteen verkocht. Dit was waar ik zo vaak van droomde. Dit was waar ik al lang naar zocht.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Er zijn 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sterren NL, verkeer dan met vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 10 minuten, ze zijn daar bezig met de weg. De rechte rijstrook die is daar dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder. Daar 20 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden op de A16. A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beijerland. 4 minuten door opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn daar dicht. En een behoorlijk lang op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een half uur vertraging komt doordat de weg daar in slechte toestand is. De rechte rijstrook, die is daar dicht.
3: Danny Blom.
2: Ja, ik snap ook niet dat je in de rij gaat staan voor een file. Doe je voor je lol ook niet natuurlijk. Goed, goedemiddag. Je bent bij NPO Sterren NL met Monique Smit. Zometeen ook Frank van Etten ga je horen naar de Frank Boeiengroep.

0: Frank van Etten, je wilde alleen maar Prada. Goedemiddag, de dinsdageditie van Emily op volle toeren. Zij stond Emily die heerlijk op vakantie is dit moment. Ik ben Danny Blom. Emily is niet de enige die op vakantie is op dit moment. Dat zijn heel veel mensen in Nederland op dit moment. Ook Monique Smit is namelijk heerlijk aan het vertoeven in Oostenrijk op dit moment. Is ook niet het eerste wat je verwacht als je in de zomer op vakantie gaat, toch? Of juist wel natuurlijk. Het ligt er maar net aan wat je het fijnst vindt. Even te kijken, op haar Instagram zag ik allemaal filmpjes van zo'n cabinekabel aan het skiliften van die afvalstrudels. En een zwembad en het huisje in de bergen. De boodschap die ze overal bij schreef was: we gaan nog lang niet naar huis. En dat staat meteen weer op haar nieuwste. Jullie bij Ster NL.
1: De

Sander Kwarten, 1000 vragen bij NPO Sterrenl. Ik had van de week een keer een vraag. Daarvoor is een mooie oplossing tegenwoordig, ChatGPT. Ik voel me af, zijn er nou niet veel meer muggen dan normaal, veel minder? Nou, dat blijkt zo te zijn. Komt door de droogte. En muggen die leggen normaal hun eitjes in stilliggend water, zoals plassen en volle regentonnen. Maar omdat er zo weinig regen valt de laatste tijd, zijn er bijna geen broedplekken. Hé, hey, dat is fijn nieuws, hè? Een soort live ChatGPT op de radio. Nog even terugkomen op net, want ja, die appbox die overstroomt alweer van NPO Luister. Ik zei dat het de dinsdag-editie is van, hoe heet dat, Emily op volle toeren. Maar nee, ik weet ook wel, het is woensdag. Maar zoals je hoort aan mijn stem, ik heb een klein beetje een zwaar weekend gehad.

René Schuurmans, Jordan, laat de zon in je hart bij NPO Sterren NL. En dan moet de rest van de week gaan lukken, want de zon komt gewoon weer terug. Geen paniek. Zometeen hier bij Sterren NL, Marco Schuitmaker, die vrijdag met nieuwe muziek komt. Loezoe gaat het liedje heen. Ook wel een mooie, hippe titel, hè? Meester Gerrit Snijder.

0: T-O, Sterren NL.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Ja, ja, nog heel even wachten, want vanaf 28 augustus bij de Avrotros op NPO 1 zijn ze weer terug. Een nieuw seizoen van De Bouwers, Jordi, Chris Bouwer en La La Londen. Zometeen veel plezier met Corné Klein en de Korte Klein Show. En dit is Bluff. Ik wacht.

0: TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost €250.000. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 6 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Evertingen. Je hebt een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. A50 Zwolle-Apeldoorn, ook een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht.

0: met Als ik het anders zou doen. Een hele goede middag. Het is woensdag 22 juli 2026. Zometeen Gerard Joling en Kido van der Graaf. Wat zei ik nou? Welke dag is het ook alweer?
1: Woensdag.
2: Komt Zaagmans langs.
3: Zaagmans?
2: Zaagmans, om de week op te delen. Ze stapt hem niet.
0: Straks dus de dubbele dosis. De top 3 om 3 komt eraan. Flink wat hits uit de Nederlandstalige top 1000. En een lekkere discoplaat in het volgende uur.

Marco Borsato en Vrij zijn ongetwijfeld een van de hits binnenkort in de Nederlandstalige top 1000. Die hoor je bij Sterren NL vanaf 12 oktober. En je kan denken van oké, dat duurt nog even. Nee.

heel vaak gecoverd, maar echt supergoed gedaan door deze mannen uit Volendam en de zangeres zonder naam. De live opname opgenomen in Paradiso, Amsterdam van Mexico. En ook deze opname was weer een hele grote hit.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht.

0: en Donnie met de Snollebollekes. Engelengezang hier bij SterrenNL. En nog zo'n heerlijk Engelstalig liedje van Maywood. Karen en Alice Maywood. Die ken je van onder andere Rio en Late at Night. Maar zeer zeker van deze. Hier begon het eigenlijk een beetje mee. Begintijd van Maywood. You Treated Me Wrong. Dit is NPO SterrenNL met nu Gaddame en de Basili Boys. En ik hou het meest van jou.
1: Jij was niet blij toen ik jou zei.

0: Want jij bent dat perfecte recept. En vannacht ben ik de chef. Ja, je maakt me helemaal gek.
1: En deze week is veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers.
2: Stay.

Rose met Julie en Avro Bros, John West, Billy Dans en Monk met Jij Bent Alles. Kom steeds dichterbij, hoogtepunt van de show, zometeen de top 3 om 3. Elke dag de verse cijfers net na 3 uur. Populairste platen van deze dag, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Justin de Wild staat er niet in, tenminste dat gok ik, want ik heb hem nu met Cheerio.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt. A16 bij de Rotterdam, daar is de rechterlijst ook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.

gestreamd, meest gedownload, meest bekeken via YouTube en natuurlijk het meest gedraaid. Dat vormt de top 3 om 3 van vandaag met vandaag. Op nummer 3, Antoon en De Enige. Nummer 2 is voor de ex-paradeplaat van Jeffrey Hazen, Loco Loco. En nog steeds op nummer 1, hij is niet weg te slaan. Op dit moment ook de grote hit bij de Vierdaagse in Nijmegen. Rutger van Barneveld en...

Speciaal. Nieuwe single van Vincent dus dit weekend uit. En die hoor je ongetwijfeld binnenkort bij Sterren NL. Vincent was dit, Dromedans. Hij brengt ons bij Little Kleine en Samuel Welten. Maak me nou niet gek.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 ten slotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.

0: anderhalf over vier op de wollige woensdag op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek bij NPO Sterrenl Radio. Gaan we gasten ontvangen? Jazeker. Ook in de vakantieweek, ook in de vakantieperiode. Heel veel mensen op de camping, buitenland, Kroatië, Spanje. Waar zitten alle mensen? Malediven. Maakt me niet uit waar je zit, maar we hebben toch weer een gast te weten te strikken vanmiddag. En dat is Joey Nicolai.
1: Gezellig,
0: Joey, hoor. Hoe is het, jongen, met je?
1: Ja,
0: ik vind jou zo'n leuke gast, namelijk. Jij hebt zo'n gezellige energie. En ik begrijp precies waarom Wesley Bronkhorst, zeg maar jouw platenbaas, om het zo maar te zeggen, jou heeft laten tekenen. Want jij bent een beetje hetzelfde als Wesley. Jij hebt diezelfde een soort van gezellige, positieve, nonchalante energie. En je houdt van zingen. En ja, ik begrijp die match helemaal.
1: Ja, we kunnen het ook echt serieus buiten het werk en management en noem het allemaal maar op, echt goed met elkaar vinden.
0: Ja, er is één verschil eigenlijk. Hij zit nu in Oostenrijk op vakantie en jij zit hier.
1: Wij gewoon aan het werk.
0: Ja, ben je al op vakantie geweest?
1: Ik ben al op vakantie geweest.
0: Waar ben je geweest?
1: We kunnen er weer tegen. In Spanje.
0: Ja, waar?
1: En in Caruela.
0: Caruela. Dus voem voem, opgetreden zeker.
1: Voem voem, ook opgetreden. Maar het was eigenlijk heel toevallig. daar ging ik niet voor.
0: Nee,
1: en toen stuurde Bianca mij een berichtje van, zou je het leuk vinden om te komen zingen?
0: Ja, nou, wie is Bianca?
1: Bianca is de eigenaresse van de Voem Voem.
0: Oké, ik ben afgehaakt bij Manolo, zeg maar, toen hij wegging.
1: Ja, nou, dat is 30 jaar terug, denk ik.
0: Dat klopt wel zo'n beetje, ja. Dat was ik daar. Ja.
1: Nee, maar ja, superleuk. Dus toen even daar gezongen en gewoon lekker vakantie gevierd. Heerlijk. Ja,
0: heerlijk, man. En hoe lang ben je al terug?
1: Ja, dat lijkt al een maand, eerlijk gezegd. Ja, maar het is pas een week.
0: Het is pas een week terug, ja. Hé, en laat opgetreden. En ja, jij bent een zanger. En jij borrelt, zeg maar, net onder de oppervlakte met je platen. Met een aantal van jouw hits de afgelopen anderhalf, twee jaar. We hebben er alles aan gedaan bij Sterrenl Radio. Om dat groter te maken. Je bent al eerder bij Emily geweest. Je hebt meegedaan aan de strijd op muziekfeest.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja dat weet je, we blijven gewoon doorrossen met die platen.
0: En wat is jouw stip op de horizon? Waar zou je willen staan over drie jaar?
1: Ja, muziekfeest van het jaar.
0: Ja. Er is nog plek volgens mij. Dat hebben we dan 29.
1: Nou, ik zeg altijd, dat zeg ik echt, dat is toch een droom als je in zo'n Ziggo Dome, dat is toch vet. Ja, het is me wel één keer gelukt met een VR-bril, maar... Maar verder nog niet.
0: Hey Joey Nicolai, supergezellig dat je er bent. Joey, wat heb je gedaan vandaag tot op heden?
1: Nou, ik heb gewoon gewerkt vandaag.
0: Want je doet er nog iets naast.
1: Ja, zeker.
0: Wat doe je ernaast dan?
1: Drie dagen in de week doe ik lekker sleutelen aan ketels.
0: Ben jij een verwarmingsmonteur?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb hem thuis altijd op 1,8 of 1,9 staan. Is dat dan te weinig? Of...
1: Is dat de koelkast of je thermostaat?
0: Nee, de thermostaat, zeg maar.
1: Ja, je bedoelt 18.
0: Ja, die verwarmingsketel, zeg maar, weet je wel.
1: Ja, de druk bedoel je?
0: Ja, de druk.
1: Ja, dat is goed.
0: Is dat goed, ja?
1: 1,8, 2. Dat is goed.
0: En wat moet je niet hebben? Wat is de onderdruk voor zo'n verwarmingsketel?
1: Ja, onder de 1 stopt hij ermee, hè?
0: Ja, echt waar, vanzelf?
1: Ja, dan vindt hij het niet meer leuk.
0: Ja, maar ik stop er zelf ook mee onder 1.
1: Dat zou ik ook doen.
0: En boven de 2,5 is het ook paniek, zeker in de tent.
1: Nee, boven de 3 dan spuit het overal
0: uit. Maak je dat wel eens mee dan, dat het echt misgaat als verwarmingsmonteur?
1: Dat heb ik wel eens meegemaakt.
0: Ja? En wat gebeurde er dan?
1: Nou, een tijdje terug nog was ik in Amsterdam.
0: Verbaas me niks dat jij in Amsterdam was. Een licht Amsterdam, zou ik zeggen.
1: En de timmerman die zag zo vol door een waterleiding
0: heen.
1: Maar ik was net een broodje halen bij de supermarkt. Dus hij belt, Joe, je moet snel terugkomen. En zeg, dus ik rennen met het broodje in mijn hand, helemaal bezweet. Ik was helemaal kapot. Kom ik aan. Hij was drijf naar die woning. Oh.
0: Echt waar, ja.
1: Eén chaos. Ja, snel opgelost en klaar.
0: Wij hebben nog een ketel, zo'n gasketel, zeg maar. Tuurlijk, uiteraard. Ja, nee, ze krijgen mij niet van het gas af in Nederland.
1: Nee.
0: Dus ik ga wel, voordat jij weggaat straks om 5 uur... jouw nummer noteren dat ik altijd de 24 uur service heb. Hè. Mocht er iets misgaan bij mij, dat je altijd even langskomt.
1: Dan ben je de enige die dat hebt, ja.

0: Kie van Wijk, die kan al wat. En Danny Vroger, die kan ook al wat. En Joey Nicolai kan ook al wat. Want wat heb je nou meegenomen, Joey? Het is niet te geloven. Alle artiesten tegenwoordig, op de een of andere manier, die hebben een eigen drankje.
1: Ja, nou ja, dit was
0: Ik mag er eigenlijk geen reclame voor maken. Dus we hadden hier pas Justin de Wild. Die had dingetjes meegenomen, drankjes meegenomen. Ik heb van Rutger van Barneveld ook begrepen dat hij ook een drankje heeft of zo.
1: Ja, dit heb ik alleen niet zelf gemaakt. Maar we hebben een leuk soort...
0: Er staat wel een sticker van jou op.
1: Ja, een soort, hoe noem je dat? Een origineel blikje hebben we ervan gemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: En mijn hoofd past er net op. Dus ja, dat is wel...
0: Het zijn halve liter blikken. Hey, en dat is wat is het precies? Viva, hoe heet dat? Viva Tinto?
1: Ja, het is Tinto de Verano. Yeah. Spaanse soort nieuwe sangria. Ja, okay, het bestaat er eigenlijk al heel lang.
0: Okay.
1: Alleen nu komt het ook een beetje in Nederland omhoog borrelen.
0: Grappig, man. Leuk. Dus je hebt een emmer meegenomen van die dingen voor de mensen op de redactie. Voor Sjoerd, voor Martijn, voor Miranka en voor Hendrik. Voor iedereen die boven op de redactie zit.
1: Kunnen we even proeven.
0: Kunnen we even proeven. Dat kunnen we zeker doen. Superleuk. Joey, jij bent hier vandaag bij Sterren en Radio. Hoe gaat het met je? Want we weten eigenlijk nog zo weinig van je.
1: Nou, het gaat nu echt supergoed. Het gaat eigenlijk altijd goed.
0: Ja.
1: Maar nu met het liedje Tinto de Verano, die nu 2,5 week uit is. Ja, het is echt niet normaal wat er gebeurt, zeg maar. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, echt niet.
0: Want je hebt meer platen gemaakt natuurlijk. We hebben de Tante uit Texas, we hebben de Kroegtijger nog klaarstaan. Ik geniet en ik leef. Goede platen allemaal, goede radioplaten. Doen het in het land ook goed, denk ik, als je optreedt.
1: Zeker, met optreden zeker. Kroegtijger, eigenlijk in elke café of zo waar ik wel kom, dan is er altijd wel iemand die het liedje kent.
0: Dus
1: dat is wel mooi, leuk om te zien. Ja. Maar ja, met dit, hoe deze plaat start, dat heb ik echt nog niet meegemaakt, zeg maar. Ook qua, ik ben helemaal niet een wereld TikToker of zoiets. Maar die filmpjes doen het supergoed. En ik kwam gewoon allemaal met een beetje gekke ideeën. Ik denk, nou, we gaan dat eens filmen. En het pakt er nog leuk uit ook. Dus ja, en de streams gaan ook supergoed.
0: Grappig, man. Grappig.
1: Dus en dat... jullie draaien hem. Ben ik ook blij mee.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. We draaien hem zeker. Hey, en jij bent zanger geworden. Maar wie was jouw voorbeeld toen jij dacht van, dat wil ik ook wel gaan doen?
1: Zo. Ja, eigenlijk niet echt een Nederlandstalig artiest.
0: Nee?
1: Nee.
0: Niet René Vroger of zo?
1: Nee, ik ben wel echt fan van Tom Jones.
0: Tom Jones?
1: Ja.
0: Die was pas in Nederland, hè?
1: Ja, ik ben twee keer bij hem geweest.
0: Bij Paleis Soestdijk ben je geweest? Royal Park?
1: En bij hem thuis.
0: En bij hem thuis, hoe was het?
1: Nee. Ziggo Dome ben ik geweest. En Paleis Soestdijk. Maar Paleis Soestdijk, dat is twee jaar terug of zo,
0: Ja. Mooi, man. En wat zie je dan als jij hem ziet optreden? Wat denk jij dan? Hoe kijk jij naar hem?
1: Ja, wel echt met verbazing dat je op zo'n leeftijd nog even dat uit je strotje krijgt, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Echt heel bijzonder. En ja, gewoon in de Ziggo Dome zaten we, hadden we echt goede plekken en we konden hem zo zien. Ja, kon bijna zijn veten strikken, was echt zo gaaf.
0: Had je nog gedaan ook, denk ik, als hij het gevraagd had?
1: Ja, als hij het gevraagd had, allebei. Ja. Nee, ja, dat is super. Ja, dat is... En alle liedjes, ik ken echt heel veel liedjes van hem.
0: En wat was dat moment dat jij dacht van, ja, Tom Jones is eigenlijk mijn voorbeeld? Heb jij daar een moment van meegemaakt?
1: Nou ja, dat ik klein was, draaide mijn vader altijd heel veel plaatjes van Tom Jones. En thuis was hij altijd wel, ja, ik weet niet, sinds kleins ervan eigenlijk al.
0: Hij was altijd aanwezig, muzikaal gezien, bij jullie,
1: zeker.
0: Zeg maar. Bij de familie Nicolai.
1: Ja.
0: In Purmerend.
1: Ja.
0: Heb je altijd in Purmerend gewoond?
1: Ja, altijd. Geboren, getogen.
0: En wat is er zo leuk aan Purmerend?
1: Ja, ik vind de Koemarkt leuk.
0: Ja, dat de Koemarkt vind iedereen leuk natuurlijk.
1: Dat is
0: de
1: gewoon,
0: horeca, het sfeertje. Ja,
1: als mijn ouders op de Koemarkt waren, dan ging ik van cafeetje naar cafeetje of met kermis en met het petje rond.
0: En jij zong ook al op de Koemarkt toen?
1: Ja, niet dat ik zo klein was, maar dan zaten mijn ouders bijvoorbeeld in een cafeetje. En dan ging ik daar even heen. En dan, die jongen wil geld voor de kermis, gaat er een petje rond. En allemaal dat, is leuk.
0: Jij was eigenlijk een soort straatschoffie, een soort Siskindrat eigenlijk.
1: Ja, een soort.
0: In Purmerend, ja.
1: Ja, nou, is wel leuk om te vertellen trouwens. Toen ik een jaar of 12 was of zoiets, 10, heb ik een musical gedaan, Siskindrat.
0: Dat ben je niet.
1: Ja, maar niet bij Joop van den Ende, maar een soort amateurvereniging.
0: Ja.
1: En dan deden we...
0: Jaap van den Ende.
1: Ja, zo Jaap. En dan deden we de Meervaart.
0: Oké, daar heb je echt mee op de planken gestaan dus.
1: Ja, echt met het petje en die brutels en die broek helemaal.
0: En heb jij Danny de Munk wel eens ontmoet in jouw artiestenleven?
1: Ja, die komt ook uit Purmerend natuurlijk.
0: Ja, daarom vraag ik het. Hoe is dat gegaan dan?
1: Nou, ik denk niet dat hij weet dat ik dat heb gedaan. Maar we komen elkaar wel eens tegen. Of op een optreden of op de Koemarkt of zoiets. En dan zeggen we altijd even gedag en heb je een praatje
0: over. Maar je bent nooit bij hem thuis geweest of zo? Dat je zegt, ik wil jou nadoen eigenlijk. Ben jij met mijn voorbeeld, Danny?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, niet gedaan. Dat is een tip van mij. Hij maakt gewoon tijd voor je, weet ik zeker.
1: Een soort belletje trek misschien even doen.
0: Dat weet ik niet, maar... Zo meteen weer met Joey Nicolai. We gaan naar een sterrenrad draaien. En we trekken even een blikje open. Een blikje vol gezelligheid.
1: Lekker.
0: Tinto de Varano komt er ook aan. 8:30 op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dit is Sterren NL. Met

0: Als geen ander, onze grote vriend Jannes en zijn hit heette Wij Vieren Het Leven. Joey Nicolai, de gast hier bij Janneman vandaag. Hoe vier jij het leven, Joey? Hoe ontspan jij? Waar vind jij de gezelligheid in?
1: Ja, eigenlijk wat hij al zong. Eten en drinken.
0: Jij lijkt me ook iemand die houdt van het goede leven.
1: Ja. Waarom zeg je dat?
0: Nou, dat lijkt me zomaar. Je ziet er gezellig uit, Hollandse uitstraling. Weet je wel. Eigenlijk, gezellige, vrolijke, bolle kop en Ik mag het zeggen.
1: Godverdikkie. Nee, maar ja, ik vind ook wel sport een beetje leuk.
0: Ja,
1: maar
0: wat doe je dan voor sporten?
1: Ja, of padellen of af en toe boksen of
0: padellen,
1: zo.
0: Ja, ik ken heel veel mensen die... Nee, niet heel veel. Ik ken een aantal mensen die hebben gepadeld, maar die geven het allemaal op na een tijdje, na een paar maanden.
1: Ja, dat zit er een tegenover je ook.
0: Ja, echt waar? Ja. Wat is dat dan? Ja, ik heb het nooit gedaan.
1: Ja, ik weet het niet. Het is gewoon leuk als je... Maar je moet altijd zoveel jongens verzamelen, weet je. En dan haak die weer af en dan haak ik zelf
0: dus
1: ook weer af.
0: Dus je geeft zeg maar de andere schuld?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Daar komt er op weer, ja. En andere sporten?
1: Ja, een beetje boksen. En ik heb altijd gevoetbald.
0: Oké, op welk niveau?
1: Eerste klas.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, eerste klas.
0: Kijk eens aan, gevoetbald.
1: Ja. Maar nu een jaartje ongeveer gestopt. Bijna 2 jaar. Omdat met het zingen, als ik dan om 3 uur 's nachts thuis kwam... en dan moest ik om 9 uur verzamelen in Noord-Holland, Den Helder.
0: Dat was niks natuurlijk. Half 12 Den Helder uit. Ja, dat was niks. Niet te doen. Hou je niet vol natuurlijk, nee.
1: Nee. En, maar ja, mijn hobby is lekker borrelen en lekker tappetjes
0: en
1: eten.
0: Wat is je favoriete borrelhap?
1: Nou ja, ik ben net uit Spanje natuurlijk. Ja. Patatas bravas.
0: Dat
1: lekker, man.
0: En in Nederland, Amsterdamse osseworst neem ik aan. Pas bij jou
1: met augurkie.
0: Met augurkie.
1: Lekker. Ja, heel simpel.
0: Hey, en ben jij getrouwd, verloofd, verliefd? Heb jij man,
1: ik heb
0: jij
1: een
0: vrouw? Hoe zit je erin in de wedstrijd?
1: Ik heb een vriendin. Okay. Demi, die luistert als het goed is ook wel mee.
0: Ik hoop het wel, ja. Hoe lang ken je er al?
1: Ik ken er al heel lang.
0: Ja?
1: Eigenlijk al, denk ik, 20 jaar of
0: dat
1: zo.
0: Meen je maar, niet. En je bent 26?
1: Ja.
0: In de zandbak?
1: Ja. En we gaan nu zo'n 4,5 jaar met elkaar.
0: Oké.
1: En we wonen nou net samen, 8 maanden.
0: Gaat het goed?
1: Gaat goed, we wonen nog steeds samen. Dus dat gaat nog goed.
0: En wie doet dan de huishoudelijke taken?
1: Nou, wij zijn niet van de oude stempel met de vrouwen. We verdelen het een beetje.
0: Oh ja?
1: Ja. Maar ik moet zeggen...
0: Jij zegt waar de vuilnisbak moet staan en zij leegt hem.
1: Ja, zoiets. Nou ja, ik heb zeg maar meestal vuilnisbaktaak... en af en toe is een stofzuigertje en dan houdt het wel op.
0: Ja. En dan voor de rest de ramen zeem en zo. En,
1: dat hoef ik gelukkig niet te doen.
0: Dan ben je toch een gelukkig man, denk ik, Joey.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk alles gaat wel goed.
0: En het zingen gaat goed natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat is je favoriete plaat? Je nieuwe plaat natuurlijk, hè? Tinder de Verrader.
1: Ja, tuurlijk. Als je dat nieuwe singles altijd...
0: andere platen van jou zijn echt hele leuke platen, hè?
1: Ja, zou raar zijn als ik nou zeg nee. Maar dat vind ik ook.
0: Waar doe je die dingen? Waar neem je het op? En wie schrijft die teksten voor jou?
1: Nou, dat is eigenlijk elke keer wel verschillend geweest.
0: Oké. Okay.
1: Tanta Texas heeft Billy Dans geschreven.
0: Billy Dans
1: met,
0: is een topper. Billy Dans vind ik een hele goede artiest. Een hele fijne vent ook.
1: Zeker, echt wel. En nu Tinto de Verano heeft Bram Koopmans en Lex Gaarthuis geschreven.
0: Lex Gaarthuis, de disjockey en Bram Koopmans van de gebroeders Co.
1: Ja, inderdaad. En Casper is de producer, Casper van Loon.
0: Oké.
1: Okay. Ja, van die andere plaat, dan moet ik even diep graven. Dat weet ik even
0: niet. Weet je niet, zei Weet je, als je het nu al niet meer weet, na 3 singles... ja, je moet natuurlijk wel goed beslagen het reis komen. Hè?
1: Ja, even goed denken. Ja, en Kleine After heeft Lars Koeren geschreven. En ik zelf ook, met Wes.
0: Oké. Okay. En Ik geniet en ik leef, wie heeft dat geschreven?
1: Daar
0: denken we even over na.
1: Daar denk ik even over na. Ronde 2 kom ik even
0: op. Oké. Dan gaan we nu even aan het sterrenrad draaien. Dat sterrenrad daar, waar Hendrik even voor staat. Ja. Hendrik, je bent nu in beeld. Kijk, Hendrik die staat met Sjoerd bij het sterrenrad. Daar staan cijfers op en 4 keer een vraagteken. De cijfers komen overeen met vragen die ik heb hier. En op een vraagteken, als je daarop valt, dan mag je mij een vraag stellen, Joey.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Overal overgaan. Ja. Dus ik zou zeggen, Sjoerd, give it away.
1: Stop maar bij het vraagteken,
0: Sjoerd. Ja, Hendrik, ook voor jou een belangrijke taak. En microfoon, dubbele vraagteken. Microfoon bij het rad.
1: Oh.
0: En dan krijgen wij vraag nummer 11. Klopt dat, Joey?
1: Ja, ik zie het.
0: Oké.
1: Helaas, geen vraagteken.
0: Nee, geef maar, misschien komt dat nog, hè. Hoe ziet, een mooie vraag om te beginnen. Hoe ziet een perfecte dag er voor jou uit?
1: Zo, nou, sowieso mooi weer. En ik denk een perfecte dag is lekker overdag lekker varen.
0: Heb jij een boot?
1: Nee, ik niet, maar mijn schoonouders hebben een boot. En dan gaan we...
0: Je zou ook altijd binnenboord houden.
1: Ja. En dan gaan we lekker Amsterdam in, even varen. En dan s'avonds gewoon lekker optreden, heerlijk.
0: Dat is een ideale dag voor jou, dat begrijp ik helemaal. Zullen we nog even slingeren? Dan komen we toch iets te weten over jou.
1: Geef er een slinger aan, Sjoerd.
0: Ik heb sommige artiesten, die heb ik al 20 keer gehad, weet ik alles van. Maar van jou weet ik zo weinig eigenlijk.
1: Nee, ja. Nou, kom maar op dan.
0: Ja, 4,5 jaar
1: met je...
0: Je mag nu een vraag aan mij stellen.
1: Ja, ik kan nu nog rennen, hè?
0: Ik heb geen geheimen, dus... Wil je erover nadenken of weet je het al?
1: Ja, ik... Even denken, hoor.
0: Even denken?
1: Ja, ik denk er even over na.
0: Draai eerst even een leuk plaatje van je. Lekker. Van de plaat van Sjoerd, weet ik. Kroeg

0: Dinsdag. Ik vind het weer een beetje tegenvallen vandaag, Joey.
1: Ja, is niet best, hè?
0: Nee, jij bent ook een zonman natuurlijk, hè? Je houdt van het zonnetje. En dan hebben we nu even deze woensdagdip eigenlijk met 21 graden.
1: Ja, dat grauwe weer, het is maar niks, hè?
0: Je hoort, ik praat er een beetje overheen, over de vraag die je wil gaan stellen.
1: Ja, ik heb hem.
0: Je mag een vraag stellen, vraagteken. Dus, okay.
1: Nou, wat is nou het gekste wat jij tijdens je werk hebt meegemaakt?
0: Het gekste wat ik tijdens mijn werk heb meegemaakt.
1: Ja, dus of met radio of... maakt niet uit.
0: Het gekste wat ik... Nou, ik heb wel eens mensen meegemaakt die heel boos werden. Die opstapten dan. Die kwaad werden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hier?
0: Ja. Niet hier. Maar bij andere projecten waar ik werkte... dat mensen heel boos waren dat ze dan opstapten... en nooit meer terugkwamen.
1: Zo.
0: En dan had je niks.
1: Ja, midden in de uitzending.
0: Ja, dat iemand zei... Nou, hier hou ik helemaal niet van. Dit bevalt me niet. Die stapt op. Ik zeg maar jammer. Nee, weg.
1: Zo.
0: Hadden we niks.
1: Ja, en dan moest jij maar dat vervangen, denk
0: dat
1: ik.
0: Dat heb ik toen gedaan. Diegene ook nooit meer teruggevraagd, natuurlijk.
1: Nee, hè.
0: Goeie vraag van jou, Joe. Jazeker. Zullen we nog even slingeren?
1: Ja, kom maar.
0: Nog even slingeren aan het Rad voor het Vaderland hier op woensdagmiddag bij Sterren NL Radio met Joey Nicolai. Die een nieuwe plaat uit heeft. Tinto de Verano. Verwachtingen zijn hoog gespannen, Joey. Want de tijd voor de Nederlandstalige muziek is goed, hè?
1: Ja, zeker. En helemaal de muziek een beetje die ik ook nu maak. Dus dat is helemaal leuk.
0: Ja, absoluut. Hey, ondertussen is het rad gestopt bij vraag nummer 6. Dat is een mooie vraag. Heb je een ritueel voordat je de bühne opgaat? Een vast ritueel?
1: Zo, ja, ik heb eigenlijk heel simpel. Ik wil altijd een colaatje zero met de optreden. En ik doe altijd even een toonladdertje of zo, ja.
0: Ja, een toonladdertje, wat doe je dan?
1: Of met zo'n bubbelbuisje, weet je wel. Even een beetje... Beetje zo...
0: En helpt dat echt?
1: Ja, het helpt wel echt. Ja. Want anders ga je helemaal koud erin en dat is...
0: Maar je hebt wel een handvol nummers gemaakt eromheen. En als jij ergens geboekt wordt, dan sta je toch gauw 3 kwartier, denk ik.
1: Ik sta meestal wel 35 minuten.
0: Zing je dan langzaam of doe je nog andere nummertjes?
1: Nee, ik heb allemaal andere nummers. Lekkere covers erin. Heb ik een vroege medley of... ik heb natuurlijk ook van Wes Amalia in mijn set.
0: Mag dat van Wes? Kijk even naar Nina. Ja. Oh, je moest hem. Bel jij eventjes. Bel jij even met een loeier het Loosdrecht. Of dit kan.
2: Hij staat ons
1: op Ieder artiest moet minimaal 1 liedje van Wes doen. Is
0: zo is dat. En even zijn naam 2 keer noemen. Ja. Nee, maar ik vind dat jij bij Bronx Music. Daar pas jij perfect bij, natuurlijk. Hè? Helemaal jou.
1: Het voelt echt een beetje als familie. Ja, het is gewoon een leuk, warm bad. Ja, gezellig altijd.
0: Leuk. Zullen we nog even slingeren dan?
1: Ja, kom maar op.
0: We komen steeds meer over jou te weten. Heb je al een reactie van je vriendin gekregen ondertussen?
1: Ja, die zegt, je stofzuigt helemaal niet.
0: Ja. Je zit toch niet te liegen hier, hoop ik, hè? Dat is een soort van Pinocchio, want je moet wel eerlijk zijn. Vraag 24. Vraag 24, Joey Nicolai. Wat staat er in het laatste appje wat je gekregen hebt hardop voorlezen?
1: Oei. Nou, eens even kijken. Wat ik gekregen heb.
0: Ja. Niet wat je gestuurd hebt, maar gekregen hebt.
1: Eens even kijken. Het laatste appje is...
0: Ja, Hendrik, kijk jij even of het klopt. Dat het niet is van, doe je een boodschap. Doe je een boodschappen, schatje.
1: Maar dat is echt mijn vriendin.
0: Ja?
1: Die zegt, oké, top, ik kan nu luisteren.
0: Oké, top, ik kan nu luisteren.
1: Ik kan nu luisteren.
0: En wat zegt ze daarvoor?
1: Daarvoor, ja. Eigenlijk niet veel.
0: Ja. Hier hult jij toch een beetje in nevelen, vind ik. Joey Nicolai, zometeen nog Ik Geniet en Ik Leef van jou.
1: Lekker.
0: En je nieuwe plaat gaan we ook draaien.
1: Ja. Zin in.
0: Heel bijzonder wordt dat zometeen bij Ster NL. Maar de grote vraag is...
3: Waarom?
0: Ja, dat laten we aan Yaman over. En jij...

0: toen, ja, dan barst echt de strijd los.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: En met wie zat jij in de pool destijds?
0: Ja, de voorronde weet ik niet meer. Maar ik zat in de finale met Nick Nicolai. Even denken, met wie zat ik nou nog
1: mee? De Lano Dunker volgens mij.
0: Ja, die zat daarvoor. Zat ik nou met Lano ook in de finale? Ja, met Lano in de finale. En, jeetje.
1: Je weet het nu al niet meer.
0: Nee, erg, hè?
1: Dan moet je nagaan. Hey, wat er nog gaat gebeuren de komende 25 jaar met je carrière.
0: Ja, nou, wat zit er in die Colosseum, jongens? Ook
1: ja, maar dus, dit is even tricky, want jij zit zelf aan een colaatje zero, terwijl je hier een hele karrevracht en emmer vol met blikjes meegenomen hebt.
0: Ja,
1: met
0: braaf, hè?
1: Met vloeibaar gif op de een of andere manier.
0: Ja, maar dan komen jullie nog wel achter hoe giftig het is.
1: Ja, man, met zomaar opnieuw. Die draaiden we overigens voor Simona. Had dat graag willen horen in de app. Joey, ja, jij hebt een prachtige dag, denk ik. Een mooi leven. Moet je dan morgen weer aan die verwarmingsketels sleutelen? Of,
0: ja, morgen ga ik gewoon weer lekker werken. En dan is het voor mij begint mijn soort van echte werkweek. Ja, dan gaan we optreden.
1: De vrijdag, de zaterdag en de zondag. Want neem ons even mee in je agenda, als je wil.
0: Ja, we gaan vrijdag gaan we eerst naar Radio Noord-Holland.
1: Ja.
0: Daar hebben we een leuk live dingetje ook. En daarna hebben we in Loosdrecht bij Rosa's Cantina moet ik optreden dit weekend.
1: Ja.
0: Wat hebben we nog meer voor leuke dingen? Op het Rembrandtplein.
1: Sta je ook? Op een taxi te wachten of optreden?
0: Ja. Echt optreden.
1: Ja.
0: En dat was hem eigenlijk voor dit weekend.
1: Oh, dat valt wel mee eigenlijk.
0: Ja, valt wel mee.
1: Ja, ben je zo duur geworden dan?
0: Nee, dat valt ook wel mee.
1: Wat kost jij als ik jou wil hebben voor een dingetje?
0: Ja, dan
1: moet je maar denken.
0: Ja, dan moet je eigenlijk eerst Nina bellen. Ja,
1: maar is dat honderdjeswerk? Is dat, Nina, ik kijk even naar je kapsel. Je hebt ook onderhoud nodig. Dus dat is... Dat gaat in de papieren lopen, denk ik.
0: Nee hoor. Nee, dat kunnen ze gewoon allemaal vinden op Bronx Music.
1: Op Bronx Music. Of heb je ook een website?
0: Ja, ook mijn eigen website. Het is allemaal...
1: JoeyNicolai.nl.
0: Ja.
1: JoeyNicolai.nl.
0: Heel makkelijk.
1: Ja, okay. En doe je feestenpartijen? Wat doe je het liefste? Bruiloften? Doe je voetbalverenigingen? Wat
0: doe je het liefst?
1: Nou, niet zeggen, maakt me allemaal niet uit. Want
0: nee,
1: je
0: dat is waar. Je hebt altijd iets wat je het liefst doet. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als je zo'n groot optreden hebt, dan krijg je toch wel een adrenaline kick van, hoor.
1: Ja, en wat is een groot optreden?
0: Ja... bijvoorbeeld de Jupilair Bierhal.
1: Daar heb je ook
0: in
1: gestaan.
0: In Tilburg, daar mocht ik afgelopen weekend staan. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen, weet je wel. Of Hemmeland Live heb je in Monnikendam.
1: Ja.
0: Ja, als je dan opkomt, dan zo'n stage, weet je wel. Dat is toch, dan krijg je net even die boost nog erbij.
1: Jij hebt echt wel dat sympathieke wat je heel aardig maakt... en waardoor je het ook gunt dat je iemand zoals jij een succes heeft.
0: Ja,
1: ik vind het gewoon, jij hebt een hele gezellige uitstraling. En,
0: ik ben nu niet anders dan dat ik anders met je praat. Maar
1: dat is echt heel bijzonder, vind ik dat.
0: Ik denk als je gewoon plezier hebt in wat je doet en je werkt, dat een beetje vanzelf voorbij komt of zo. Ja,
1: dat moet wel blijken. Ja. Ben je zo opgevoed ook? Van doe maar gewoon, doe je gek genoeg?
0: Ja, zeker. Ja. En ook vanaf thuis denk ik als ik één stap klein teentje naast mijn schoen al doe, dat ik al goed word gecorrigeerd.
1: Ja, dan krijg je
0: al
1: een klap van je vader.
0: Nee, of van mijn vriendin. Zegt zij wel even normaal doen, hè, Pik?
1: Oké.
0: Weet je?
1: Ja, jullie zijn echt gewoon normaal. Wat doet je vader?
0: Mijn vader is ook zanger. Maar die zingt niet meer zo heel erg veel. Maar
1: wat zingt
0: hij
1: dan?
0: Alberto Nicolai heet hij.
1: Alberto Nicolai.
0: Ja, iedereen zegt altijd, Danny is je vader. En op een gegeven moment, nu zeggen we gewoon van, ja, dat is zo.
1: Ja,
0: we houden het gewoon
1: mensen
0: zo.
1: Mensen denken ook dat ik een Italiaanse vader heb, zeg maar. Weet je, is ook niet waar natuurlijk. Dus Hey, en jouw nieuwe plaat, Tinto de Verano. Wie heeft die plaat geschreven?
0: Ja, dat is leuk.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is zeker leuk. Ja, Bram Koopmans, Lex Gaarthuis hebben het geschreven. Ja. En het verhaal is leuk, want ik moest zingen met Koningsdag... bij Bram Koopmans' tante en oom in het café.
1: De blauwe stier.
0: Wat zeg je?
1: De Blauwe Stier?
0: Nee, Café Tante Co.
1: Café Tante Co, ja.
0: Dus ik daar optreden en Bram was daar draaien... en hij zegt tegen mij, Joe, ik heb wel een liedje voor jou... ik denk wel dat het leuk is. Dus ik zeg, nou, laat maar horen. Hij zegt, ik stuur het je even. Hij had het gestuurd en ja, ik was eigenlijk wel verkocht. Maar ik vond hem in het begin in de demo was hij nog... ja, er miste wel van alles nog. Maar ik hoorde wel van, dit heb wel iets.
1: Dat hoorde jij wel. En wat was dat wat jij hoorde dan?
0: Ja, echt wel iets, ja... Ik weet niet, ik vond het echt een soort Bella Ciao-achtige...
1: Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dat zit er inderdaad wel in, ja. Maar toen moest je nog langs de grote baas, de heer Bronkhorst.
0: Ja.
1: Die moest toch even zijn koninklijke goedkeuring over deze plaat geven natuurlijk, hè?
0: En bij de eerste demo zei hij eigenlijk... nou, ik weet het niet, moet je er niet nog even over denken, weet je wel. En toen zijn we ermee aan de slag gegaan. En toen zijn we ze ook van... Ah, dit

0: dit is top. En hij zei ook van, ik zou dit doen en dit doen. En toen hebben we dat uiteindelijk wel zo gedaan.
1: Ja, ja.
0: En toen, ja, nu is hij eigenlijk geworden hoe
1: hij is. Het was niet zo dat hij zei van, ik zou het niet doen. En hij bracht hem zelf uit.
0: Nee, absoluut niet.
1: Ja, ja, ken hem een beetje, die
0: Wes, echt eerlijk, hij geeft sneller wat weg aan Bronx-artiesten dan
1: absoluut.
0: Dat hij het zelf doet.
1: En dat
0: doet.
1: Gaat niet alleen over drank in dit geval.
0: Nee. Ja, het is met hele diepe teksten, heel verbaal sterk is hier het nummer.
1: Hey, Tinto de Verano, Joey Nicolai. Ik heb geweldig nieuws voor je, want ik mag het bekend gaan maken. Jij bent vanaf volgende week hier bij Sterren NL Radio een week lang onze nieuwe parade.

0: wij inderdaad vanaf vrijdagmiddag 4 uur de paradeplaat bij Sterren Radio voor de hele aankomende week, Joey. Goh,
1: dat is toch wel echt een bucketlist ding.
0: Mooi ding, hè?
1: Echt super leuk, gaaf, ja, jongens. Ja, ja, top. Ja. Te gek, echt.
0: Ja, het is je middag gegund. Goeie plaat. En ja, we steunen jou bij Sterren NL Radio.
1: Ja, daar ben ik ongelooflijk blij mee, jongens. Echt, top, dat is toch
0: top,
1: vet,
0: top, top, top, top.
1: Ja.
0: Hé, hey, wat ga je doen? We lopen alweer tegen 5. Wat ga je doen vanavond? Ga je het vieren met een...
1: Ik ga het vieren.
0: Ja, een drankje.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk, ik ga straks lekker naar huis. En dan, ga ik echt wel feestje vieren.
0: Ja, je helemaal gelijk, man. Hey, ontzettend bedankt voor je komst. Vanmiddag bij Sterren NL Radio. Je weet het, vanaf vrijdag paradeplaat. Een week lang gaat hij er meer dan 40 keer uit. Je hebt de digitale snelweg. We spuiten hem eruit met Olympische proporties. Met Atlantische snelheden. Op Sterren NL Radio. De nummer 1 voor gezellige mensen, je weet het, hè?
1: Lekker, Jan. Hey, super, gedaan, dankjewel.
0: Pas goed op jezelf.
1: Komt helemaal goed. En we gaan het vieren.
0: Tot snel, we gaan het vieren.
1: Super.
0: Hè?

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die boven op zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Het zijn veel wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen, Arnhem richting Den Haag. Bij Harmelen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam, ter hoogte van de Moerdijkbrug, zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Wankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
3: Jan Paparazzi.
4: 5 uur geweest, bedankt aan Joey Nieke.

staat er niet meer in. Hij stond erin een paar weken. Met Route du Soleil. Leen Zuidmeer in Zoetermeer zegt: goedemiddag Janneman, draai even iets van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Die ga ik zeker draaien. Komt eraan. Eugène is er ook bij. Eugène de Klerk. Die komt met een mooie suggestie voor Benny Nijman. Zo meteen 17:15. Dankjewel daarvoor. En Yvonne Meuldijk, die heeft een bezoekje of ik Romana nog ga draaien. Want ze zegt, ja, ik moest er beginnen een beetje aan wennen. Maar ik vind nu een hele leuke plaat, Jan. Dus hoe laat komt Romana? Nou, die komt eraan nog voor 17:30. Maak je geen zorgen. Romana draai ik altijd in de Jan Paparazzi Show. Met die superplaat, ik droom van jou. En Ben Schrijn met een lange ei, die zegt, Jan, ik heb een rare vraag misschien. Een plaat die bij jullie eigenlijk nooit horen is van Ed Nieman. Leven de lol. Zou je die een keer willen draaien?

Bas van Janneman hier op de wollige woensdag zo tegen 5:30 aan. Had ik je maar nooit gezoend, daarvoor hadden we Gap van Wesley Bronkhorst, de loeier uit Loosdrecht. Die ook wel bekend staat om zijn rosé-consumptie van een paar maanden geleden. En dit is een prachtige plaat van Yves Berendsen.

Kunnen. Grote hit van vorig jaar van Django. Daarvoor draaiden we Waterpas van de pasgetrouwde Henk Dissel. Hij zit in zijn winterbroodsweken. Ja, ja, die Henk. En ook nog Huisje op Wielen. En die was aangevraagd door. Die moest ik draaien voor Astrid. Want ze staat op de camping. Het Grote Bos in Doorn. En of ik Frank van Etten wilde draaien voor iedereen daar op de camping. Het Grote Bos in Doorn. Het grote enge dierenbos in Doorn. Frank van Etten met Huisje op Wielen. En dit is een hit. Wat voor hit is dit geweest? Vorig jaar. Samuel Welten.

0: van je heupen. 17:15 bij SterrenNL Radio. Dat betekent tijd voor Benny Nijman.
1: Genoeg gepraat, genoeg gezwegen.
0: De tekst van Pierre Cartner.
1: Genoeg gelachen en gehuil.
0: Dit is genoeg gepraat, genoeg gezwegen.
1: Genoeg gewonnen en verloren. Gelukkig zijn is ingeruimd. Twee bedden om alleen te slapen. 2 meter verder, jouw gezicht. Ons huis was eens om in te schuilen.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: spreekt en gezongen wordt. Die positiviteit en dan dat happy end, om het zo maar te zeggen. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Joost Nuissel, hij overleed vorig jaar. Met de Broekhuizer kapel en het hele gebeuren van de dameskoor eromheen. Prachtig, zo tegen zessen. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En waar is Marco vandaag? Marco Borsato, natuurlijk is er geen Jan Paparazzi Show op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagmiddag zonder Marco Borsato. En wat draai ik vandaag van deze held, deze grootheid? Een fantastisch nummer met de titel Stapel op jou.
1: Onderuit, in woeste.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Vlaanderen. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer op onthoud, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht, in de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn de wegen weer, of zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechte rijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gaat in het asfalt. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een kwartier.

0: Deze nacht, deze woensdagavond mag zij niet ontbreken. Uit het hoge noorden, mijn grote vriendin Romana.
1: Ik wacht op de dag dat ik jou weer tegen zal komen.
0: Fantastische plaat dit, ik droom van jou.
1: De nacht.

ze lijkt net niet op jou. Mooie plaat is dat. En daarvoor hadden we Loco Loco van Jeffrey Heese, de Bos from Os uit onze top 25. Waar staat hij uit mijn hoofd? 7 deze week. Wat gaat hij vrijdag doen overmorgen? Nou, dat zal wel een stijgertje kunnen zijn, denk ik zelf. Loco Loco was dat, van 10 naar 7 gestegen afgelopen vrijdag. En dan 2 plaatjes na 6:30. Pak even de paparazzen erbij. En op mijn Facebookpagina zie je de hele dag gewoon welke plaat het gaat. Een plaat van Dia en de Troubadours ga ik draaien. Uit mijn eigen collectie, een plaatje uit 1983. Johnny, mijn chauffeur. Daar heb ik altijd een hele goede plaat gevonden. Echt een lekkere beuker, een beetje een piratenbeuker. Uit 1983, van Dia en de Troubadours. Ja, dat is een groep geweest uit Os met Dia en Peter Krol. En ze hebben totaal 3 singles gemaakt. Ze waren met z'n vijven, zie ik op de ene. Ja, ze waren met z'n vijven. Ik zie een paar singletjes waar ze met z'n vijven op staan. Ik ben dol op jou, zongen ze in 1982. Ja, ik weet van niks eerlijk gezegd. En in 1983 hadden ze deze plaat. Johnny, mijn chauffeur. En in 1980 hadden ze hun eerste singletje. Dat heette Hij is een zendpiraat. Oh jee. Ja, en deze plaat werd in 1983 heel veel gedraaid op de radiozenders in Rotterdam, waar ik toen naar luisterde. Onder andere Radio Atlantis, heb ik al eens eerder over gesproken. Op de FM 100.1 met Paul van Delft en een non-stop muziek daar hoorde je heel vaak deze plaat in de zomer van 1983. Het is namelijk echt een beukertje, een bengertje, een rammertje, hoe je het wil noemen. Het is echt een plaat, hij klapt uit de speakers, het spuit uit de speakers. En deze plaat, dit is echt... Ik hou hier zelf ontzettend van dit sfeertje. Als je in de auto zit, kijk uit, hè, de komende 3,5 minuut. Want als je een bekeuring krijgt voor te snel rijden, en die bekeuringen zijn niet misselijk, om het maar eens voorzichtig te zeggen tegenwoordig. Niet bij mij de schuld neerleggen. Je hebt het zelf gedaan. Dat gaspedaal trap je, als je niet uitkijkt, vanzelf een stuk dieper in. Onder de klanken van de plaat die ik nu ga draaien. Van Dia en de Troubadours uit 1983. En Johnny, mijn chauffeur. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek. Oh.

0: Graag, heel graag. En het Cubaanse café. Daar steken we nog eventjes een sigaartje op, denk ik. Lieve luisteraars, dat was hem voor vandaag. Op deze woensdag, de 22e juli 2026. De show van Janneman, klimaatneutraal uiteraard. Ja, ja, maak je geen zorgen voor de toekomst. Alles is duurzaam geproduceerd en geprogrammeerd. We gaan de Bietenbrug op voor de woensdagavond.
1: De show van Janneman.
0: Dat kan je wel zeggen, dat was hem. We gaan even afschalen. De auto staat in de rijrichting. En ik zeg wat mij betreft graag...
1: Luister morgen als het kan.
0: Tot morgenmiddag. Laten we zeggen een uurtje of vier op Sterrenel Radio voor het Amper Donderdag. Uit de grond van mijn hart bedankt voor het luisteren. Ik wens iedereen het allerbeste. Blijf positief. Blijf gezellig. Blijf gezond. Doe leuke dingen. Geniet van het leven. Het is allemaal gratis. En je hebt nergens om gevraagd. En toch weer een gratis dag gekregen. Dat is de positiviteit waar ik van hou. En daarmee neem ik afscheid voor vandaag. Een fijne woensdagavond.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel... wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN.

aan de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Want jij bent het perfecte recept. En vannacht ben ik de chef. Ja, je maakt me helemaal gek.
1: Deze week is veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.